0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Wow.

Keen en Everybody's Changing op Radio Ideaal. Een hele goede morgen. Het is 7:08, ongeveer licht buiten. Ik weet eigenlijk niet of de zon al op is officieel op dit tijdstip of niet. Over een week of 3 gaan we de klok weer verzetten. Ik zit even heel snel te rekenen. 10 oktober, ja, laatste weekend oktober. En dan is het 's ochtends in ieder geval weer een uurtje eerder licht. Dat schijnt dan weer dichter bij onze biologische klok te liggen. Het weer is in ieder geval al aangepast. Het is inmiddels herfst geworden in Nederland. Alhoewel, vanochtend al droog. En van Gerrit Vossers horen we straks of er nog een beetje zon in zit. Natuurlijk krijg je het laatste nieuws uit de Achterhoek. En op dit moment hebben we een graad of 9. Dan weet je waar je aan toe bent, mocht je zo al naar buiten moeten. De muziek zoals altijd gevarieerd dit uur. We gaan dadelijk even de jaren 70 in. Maar eerst muziek van eigen bodem. En veel nieuwe, je hoort Direct en My Blood.

nieuws uit de Achterhoek. En natuurlijk is weer met weerman Gerrit Vossers. Nederlandstalige muziek hoort ook bij Radio Ideaal. Onlosmakelijk met ons verbonden met onze historie. Die inmiddels zich alweer over meer dan 30, zelfs over bijna 35 jaar al uitstrekt. Ja, niet die van ons, Jeroen. Jeroen Berens zit op de redactie. Maakt ondertussen selectie van belangrijkste nieuws uit de andere media. Jeanette Smit is ook binnen. Ik denk dat we ook nog worden voorzien van een lekker bakje koffie. Hele goede morgen. Je hoort Volumia. Als de

nieuwe muziek op Ideaal, Teddy Swims en Mr. Know It All. Je luistert naar het gezelligste radiostation van de Achterhoek. Wij zijn altijd vertrouwd dichtbij. Kijk ook naar traditie. Straks in het regionieuws bijvoorbeeld, hoe is het hagelkruis in Kilder eraan toe? Jeanette Smit heeft de details. Sandra Kim, Shamla.

0: Shekel Spratio, Mary Mary. Oh, radio mensen en dan met beeld aan de slag. Af en toe is het gewoon een uitdaging. Gelukkig zit Jeanette Smit wel op de plek. Dan moet ik nog even naar de goede microfoon reageren. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na meer dan 600 jaar in weer en wind in een weiland in Kilder te hebben gestaan, is het Hagelkruis aan een broodnodige restauratiebeurt toe. Het Hagelkruis is een rijksmonument, wat betekent dat Montferland de plicht heeft het te onderhouden. De reparatiekosten bedragen ruim 13.000 euro. Wethouder Baldoek kan de van de gemeente Montferland zegt het belangrijk te vinden dat historische plekken zoals deze worden behouden. Een hagelkruis is een lange houten paal met daarop een ijzeren kruis. En in de middeleeuwen werden deze kruisen gebruikt omdat boeren geloofden dat zij akkers beschermden tegen hagel, onweer en boze geesten.
0: Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. Voor veel mensen een klein obstakel, maar voor mensen met een beperking bijvoorbeeld een mogelijk probleem. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Dat deden de studenten samen met ervaringsdeskundige Saskia Tieben. Tijdens de wandeling kwamen ze tientallen obstakels tegen. Daarbij probeerden ze zelf het probleem te verhelpen en waar dat niet meteen lukte, met hulp van anderen.
1: De belangenvereniging Elfuursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de Elfuursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de Elfuursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren.
0: En dan sport, voetbal. De Graafschap had vrijdagavond na 3 minuten voldoende om de derde zegen van het seizoen veilig te stellen. In een stadion dat ondanks de slechte seizoenstart bijna vol zat, werd Jong FC Utrecht in een zeer matige wedstrijd met 2-1 verslagen. Nadat de gasten uit de Domstad voorrust de leiding namen en lange tijd mochten hopen op een goede afloop, zorgde verder de Jong en Julian Kania diep in de tweede helft voor de ommekeer. Met het resultaat hebben de superboeren aansluiting met de middenmoot van de keukenkampioendivisie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Gerrit Vossers weet alles over het weer.
2: Het weer in de regio.
3: De dag die is begonnen met zon. Het zag er ook wel aardig uit. Maar we moeten toch in de loop van de ochtend al rekening houden met een enkele bui. Er zijn dan ook wolkenvelden, wat zon. En de meeste buien die vallen ook ten noorden van onze omgeving. De wind die is vanmorgen al matig uit het westen. Vanmiddag vallen er meerdere buien en kan het plaatselijk even stevig regenen. En tussen de buien door is er ook geregeld wat zon en loopt het kwik op naar 14 tot 15 graden. De wind die waait nog steeds matig uit westelijke richtingen, maar tijdens buien waait die wat steviger. Vanavond valt er verspreid nog een enkel buitje. De meeste plaatsen blijft het ook droog, vooral in de loop van de avond blijft het overal droog. De wind die neemt ook wat af en komen nacht dan hebben we een zwakke tot matige westenwind en dan koelt het af naar 8 graden. Zondag is het ook wat wisselvallig met buien en zo nu en dan de zon er tussendoor. De westenwind is matig en dan wordt het net als vandaag 14 tot 15 graden. Na het weekend dan hebben we een drogere maandag met een graad of 16. Dinsdag dan hebben we ook een lange tijd droog weer. Is er later weer kans op wat regen of een buitje. Temperatuur loopt dan op naar een graad of 17. En woensdag wordt dan weer een droge dag met meer zon. En dan komt het kwik weer wat hoger uit met 18 tot 19 graden. De wind die is dan veelal zuid tot zuidwesten en over het algemeen matig. Vanaf donderdag blijft het wat wisselvallig met ook zonnige perioden. En dan hebben we donderdag, maar ook de dagen die dan volgen, weer een temperatuur overdag van een graad of 16.

Ken je dat gevoel? Dat was Suzanne Freek op Radio Ideaal Muziek uit deze regio. Tijd geworden voor volgens mij meer songfestivalmuziek. Marleen stuurde we in 1999 naar het Eurovisie Songfestival. Niet heel onverdienstelijk. Ergens denk ik top 10 plekje of zo. Leuke plaat. One Good Reason hoor je in dit en dat van alles wat.

We zijn onderweg richting het overzicht van de ochtendbladen. Dat deden we met de muziek van Eruption, One Way Ticket. Zo dadelijk gaan we daar eens even doorheen lopen, kijken wat er nog meer gebeurd is in de wereld. Eens even kijken, voor die tijd. Deze in ieder geval nog van Benny Nijman. Je hoort Vrij en Bij Jou Zijn. Het volgende uur op Radio Ideaal natuurlijk. Meer muziek en informatie uit jouw regio. Zoals je dat van ons gewend bent met ook het belangrijkste sportnieuws. Dat hoor je dan rond 9:15.

0: Het is tijd geworden voor het nieuws uit de andere media.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: En we openen vandaag met de inhoud van de Volkskrant. De overheidscampagne waarbij burgers anoniem en zonder boete vuurwerk konden inleveren heeft ruim 7600 kilo vuurwerk opgeleverd. Verantwoordelijk minister David van Wil van Justitie en Veiligheid had meer verwacht. De afgelopen weken konden burgers in 35 verschillende gemeenten vuurwerk inleveren. De inleveractie maakte deel uit van de landelijke campagne om inwoners bewust te maken van het vuurwerkverbod dat vanaf 1 augustus van dit jaar werkt. Het kabinet heeft vrijdag excuses gemaakt voor het leed dat Q-koorts patiënt is aangedaan. Een overheid die er voor jullie moest zijn, was er niet. Dat zei minister Sophie Hermans van de VVD vrijdag op een symposium in Den Bosch ten overstaan van enkele honderden patiënten en hun nabestaanden. De politieke excuses komen bijna 20 jaar na de uitbraak van een grote Q-koorts-epidemie ter wereld. En dat gebeurde op het Brabantse platteland. De overheid faalde in de aanpak, waardoor tienduizenden mensen onwetend van de risico's geïnfecteerd raakten met een bacterie die door besmette geiten en schapen werd verspreid.
2: AD vandaag, daar ben ik. Doorbrandstichting op het spoor rijden geen treinen tussen Rotterdam en Delft-Kampen.

0: Dus dat duurt volgens de NS en ProRail nog de hele zaterdag. Rond 2:30 vannacht kreeg de spoorwegbeheerder ProRail een melding van een storing bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam. Ter plaatse bleek er sprake van een brand. Een aannemer trof smeulende kabels en een opengeslepen deur aan, aldus de spoorwegbeheerder. Al snel werd duidelijk dat het hier om een brandstichting en opzet ging. Vanwege het politieonderzoek en herstelwerkzaamheden is het treinverkeer volgens ProRail deze zaterdag niet meer mogelijk tussen de stations Rotterdam Centraal en Delft Campus. En verder, vanuit een touringcar speurt de politie opnieuw naar automobilisten die hun telefoon gebruiken achter het stuur. De actie levert ruim 100 boetes op. Ook werden er een aantal forse snelheidsovertredingen geconstateerd. Wie deze week over de A1, A50 of A28 reed, kon zomaar vanuit een touringcar in de gaten worden gehouden. De politie controleert op verschillende plekken in Oost-Nederland op afleiding achter het stuur, met speciale aandacht voor telefoongebruik. In totaal kregen 106 bestuurders een bekeuring omdat ze hun mobiel vasthielden tijdens het rijden.
1: Dan kijken we naar de Telegraaf. Dat de Nobelprijs voor de vrede dit jaar naar rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethem Pillay gaat, is volgens de Amerikaanse president Donald Trump een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Hij noemde Pillay een mysterie, zei dat niemand haar kent en spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. De prijs wordt sinds 1901 uitgereikt in de Noorse hoofdstad. En in elk jaar dat Trump president van de VS is, heeft hij teleurstelling geuit over het feit dat hij de Nobelprijs voor de vrede niet kreeg.
0: In Trouw, de Verenigde Staten hebben het internationaal strafhof in Den Haag vrijdag als geheel op een sanctielijst gezet. Dat betekent dat geen enkel Amerikaans individu, bedrijf of organisatie nog dienst aan het hof mag leveren. Er is wel een gedoogperiode beloofd waarin bepaalde bedrijven een tijdelijke uitzondering krijgen. Die periode kan gebruikt worden om het hof zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van Amerikaanse dienstverleners zoals financiële instellingen en techbedrijven. Als dat niet lukt, dan kunnen de sancties het functioneren van het ICC zwaar bemoeilijken. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft nog niet bevestigd of er een livestream komt van de omstreden executie door een vuurpeloton van de militair Nidal Malik Hassan op 3 december. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei donderdag dat de executie van Hassan voor iedereen te bekijken moet zijn. Trump zei tegen verslaggevers dat de ter dood veroordeelde ex-militair volkomen gek is en daarom het vuurpeloton verdient.
1: En terwijl Rijn, Waal en IJssel al maanden historisch laag staan en dat nog wel een poos zo zal blijven, waarschuwt Delta-commissaris Ko Verdaas dat Nederland niet kampt met een tekort aan water, maar met een gebrek aan aanpassing. Wen er maar aan dat de omstandigheden van 10 of 20 jaar geleden niet meer terugkomen. Dat zegt Verdaas vandaag. En dat staat op de voorpagina van de Gelderlander. Volgens de onafhankelijke wateradviseur van het kabinet is de huidige droogte niet uitzonderlijk, maar past zij in een patroon van steeds grotere extremen. Dit en meer in de Landelijke Dagbladen en het Regionale Ochtendblad.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securitech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securitechnederland.nl.
6: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
9: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
13: En dat maakt het verschil in het veld.
12: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
14: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
15: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
14: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Circus Custers in dit en dat met Verliefd. Het is 11 minuten over 9 uur. Zo dadelijk belangrijkste sportnieuws uit de Achterhoek en de rest van de wereld. Muziek uit Den Haag. Sanmio hoor je nu. Tell Me More. Op veel festivals te vinden sinds een jaar of 4, 5. Leuke plaat met Tell Me More. Straks ook nog het laatste nieuws uit de Achterhoek met Jeanette Smit. Nou, daar ben je weer aardig bij. Het weer ook nog met Gerrit Vossers. Zaterdagochtend, je hebt Radio Ideaal aanstaan. Op dit moment 10 graden in de Achterhoek. En op veel plaatsen schijnt het zonnetje nog.

0: is Radio Ideaal met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
1: 8:15 geweest, tijd voor het belangrijkste sportnieuws. De UEFA heeft Servië vrijdag bestraft vanwege racistisch en of discriminerend gedrag van Servische supporters. Het gebeurde vorige maand in de Nations League. De thuisfans vertoonden wangedrag in de duels met Nederland en Griekenland. Servië moet daarom de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Ook moet de Servische voetbalbond een boete van €50.000 betalen. Raymond van Barneveld heeft vrijdag slechte zaken gedaan in een jacht op een ticket voor het WK darts. De Nederlander verloor in de eerste ronde van het Eurotour toernooi in het Zwitserse Basel van zijn landgenoot Mike Kuivenhoven. Het werd 6-3. Van Barneveld had in Basel een stap kunnen zetten richting het WK, maar had daar wel een zege voor nodig. Kuivenhoven stak daar een stokje voor. De nummer 72 van de wedstrijd van de wereld stond al snel met 3-0 voor in de wedstrijd en gaf die marge niet meer uit handen. PSV heeft vrijdag de eerste eredivisiewedstrijd na de lange interlandonderbreking gewonnen. De ploeg van coach Peter Bos hield in het Philipsstadion tegen sportclub Heerenveen voor het eerst dit seizoen de 0. Het werd 2-0. De PSV boekte een zege door een kopgoal van Guus Til en een eigen doelpunt van Marcus Linde. Ondanks enkele goede kansen voor Heerenveen hield de Eindhovense club dus de 0 vast. In de voorgaande 9 officiële duels incasseerde de ploeg telkens minimaal 1 tegendoelpunt. Max Verstappen heeft vrijdag pole position veroverd voor de sprintrace in Singapore. De Red Bull-coureur zet daarmee zijn goede lijn uit Maleisië door, waar hij zijn eerste Grand Prix van het seizoen won. Verstappen werd nog wel onderzocht door de FIA, omdat hij Lewis Hamilton in het eerste kwart had ingehaald onder de gele vlag. Hij verklaarde dat hij het te gevaarlijk vond om plots te remmen. De FIA gaf hem gelijk en liet de straf achterwege. George Russell was 1200ste van de seconde langzamer dan Verstappen en werd daarmee tweede. Charles Leclerc begint de sprintrace vanaf plek 3. De Nederlandse judoploeg is ook na 6 dagen nog altijd zonder medaille op de WK judo in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku. Debutante Jael van Heemst was vrijdag dichtbij het brons in de klasse tot 78 kilogram, maar kon niet stunten. Van Heemst had zich verrassend geplaatst voor de strijd om het brons, maar verloor daarin van de hoog aangeschreven Anna Monta Olek. De Duitse, die tweede werd op het vorige WK, had weinig tijd nodig om de Nederlandse met de ippon te verslaan. Desondanks is het voor Van Heemst een bijzonder WK geworden. Ze was nog nooit eerder actief op een wereldkampioenschap en haalde nu dus direct de eindfase van het toernooi. Dan een rondje betaald voetbal met gisteren in de keukenkampioendivisie, de eerste divisie, vol programma. FC Dordrecht, FC Emmen 0-3, NAC Breda, MVV Maastricht 1-0, Rode JC Jong PSV 1-1, FC Volendam Vitesse 2-0, Heracles Almelo RKC Waalwijk 3-0, De Graafschap Jong FC Utrecht 2-1, Top Os Helmond Sport 3-1, Jong Ajax VVV Venlo 0-3, Jong AZ FC Den Bosch 0-1 en Almere City won thuis met 3-0 van FC Eindhoven. Kijken we dan bovenin naar de stand, dan zien we Heracles aan kop met 25 punten uit 10 duels. Daarna volgt Almere met 22 punten en VVV Venlo met 21 punten. De Graafschap vinden we op plek 16. Het heeft 11 punten, maar daarmee wel inmiddels aansluiting bij een brede middenmoot. Die loopt tot en met Rode JC op plek 6, dat 16 punten heeft verzameld. In de Eredivisie gisteren dus 1 wedstrijd. PSV won met 2-0 van SC Heerenveen. Vanmiddag om 4:30 speelt Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. Om 6:45 Feyenoord tegen AZ. Om 8:00 Fortuna tegen FC Twente en om 9:00 Ajax tegen NEC. Dan om 12:15 morgenmiddag FC Utrecht Willem II en om 14:30 Telstar tegen ADO Den Haag. Ook om 14:30 PEC Zwolle Sportclub Cambuur en om 16:45 Excelsior tegen FC Groningen. En dan klikken we nog een beetje door het programma heen van het amateurvoetbal in deze regio met bijvoorbeeld in de derde klasse C. Dat is natuurlijk een klasse waar zowel op zaterdag als zondag tegenwoordig wedstrijden worden gespeeld. Zien we Vorde tegen Veluwezoom morgenmiddag om 14:30. Pax tegen ZZC 20. Mooie derby. Voor het eerst op de kalender in een hele lange tijd. Of misschien wel voor het eerst ooit. Aangezien de ploegen op zaterdag en zondag natuurlijk niet eerder bij elkaar in de klasse zaten. 14:00 morgenmiddag. Sportpark Het Elderink. Dat zijn in ieder geval dan in die klasse wel de belangrijkste affiches. Kijken we in de vierde klasse C. Gaat de Keienburgse Boys op bezoek bij VVO. Bastion gaat op bezoek bij Sportclub Reden, gaat dezelfde kant op. En HC 03 gaat naar GSV 38. Dan kijk ik nog naar de derde klasse B op zondag met Sportclub Lochem op bezoek bij Schalkhaar. En de Witkampers gaan naar de Hulzense Boys, de Veluwe op 5B op zondag met daar wedstrijd voor Halle. Halle op bezoek bij Bredevoort morgen. SVBV gaat op bezoek bij GSV 63. En de Soci en Ratti combinatie die spelen in de vijfde klasse D. En die spelen morgen thuis tegen Vaassen. Waarschijnlijk niet alle clubs meegenomen. Ik zit even hard op te denken. Ik mis in ieder geval nog volgens mij Harfsen. Dus dan moet ik eigenlijk nog even spieken naar de vijfde klasse C, denk ik, op de zaterdag. Jazeker, in de vijfde klasse C. Nee, niet in de vijfde klasse C. Nou, die wedstrijd hou je nog even van mij te goed. Ik moet even zoeken welke klasse nou de juiste is, waar we deze clubs kunnen vinden. Nog niet heel erg spontaan naamsbekendheid na 3 weken in het nieuwe seizoen actief te zijn geweest. De muziek die je nu krijgt is van Maroon 5. Je hoort Animals. Baby.

Maroon 5 Animals op Radio Ideaal. Hoorde je dit en dat van alles wat. Zo dadelijk het overzicht van het laatste nieuws uit onze regio met Jeannette Smit. Je krijgt van mij in ieder geval nu ook nog Nederlandstalige muziek. Eens even kijken. Ik heb Samuel Welte voor je met Alles kan kapot. En ik had natuurlijk nog beloofd, als het gaat om het belangrijkste sportnieuws. Vijfde klasse C, zaterdag natuurlijk niet vergeten. Die ga ik ook zeker niet vergeten. Namelijk dat daar Gorssel tegen Hulshorst speelt. Dat doen ze vanmiddag om 14:30 daar in Gorssel. Sportclub Eefde ook om 14:30 thuis tegen Elspeet. En Almen tegen Harfsen, mooie derby in de regio, ook om 14:30 in de zaterdag vijfde klasse C. En dan zijn we in ieder geval bij voor wat betreft het amateurvoetbal bij de mannen.

0: Je hoorde Samuel Welten, dit en dat, van alles wat. Het is 1:50. En ze is natuurlijk gewoon binnen op de plek met Jeannette Smit is er voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Jeannette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De werkzaamheden aan de Heelweg en Helweg bij Aalten zijn vrijdag symbolisch van start gegaan. De straat loopt deels door Nederland en deels door Duitsland. Daarom werken de gemeente Aalten en de Duitse stad Bocholt samen aan de herinrichting. Bij de openingshandeling deelden burgemeester Stapelkamp, stadbouwraad Welling en leden van de werkgroep Grensbeleving gezamenlijk stoepbanden met grensmarkeringen op. De kruisjes op de banden benadrukken het open karakter van de grens. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen naar verwachting in de loop van november, zodra de werkzaamheden aan de Aaltenseweg zijn afgerond.
0: Hoe verbouw je een school met beperkte middelen in een arm Afrikaans land? Dat gaan 16 studenten van het Graafschap College vanaf november zelf ervaren. Samen met docenten en begeleiders reizen ze voor bijna 3 weken naar Gambia, waar ze een school en andere voorzieningen gaan opknappen. Het project draagt de naam Build for Gambia en daarmee willen studenten de technische kennis die ze tijdens hun opleiding hebben opgedaan inzetten om de leef- en omstandigheden te verbeteren. De studenten worden met workshops en lessen voorbereid op een reis en het leven in het West-Afrikaanse land en de groep vertrekt op 13 november.
1: De belangenvereniging 11 Uursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de 11 Uursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de 11 Uursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren.
0: En dan tijd voor de sport. De Graafschap had vrijdagavond aan 3 minuten voldoende om de 3e zege van het seizoen binnen te halen. In een stadion dat ondanks de slechte seizoenstart bijna vol zat, werd Jong FC Utrecht een zeer matige wedstrijd met 2-1 verslagen. Nadat de gasten uit Domstad voor rust de leiding namen en lange tijd mochten hopen op een goed resultaat, zorgden Verder de Jong en Julian Kania diep in de tweede helft voor de ommekeer. Met dit resultaat hebben de Superboeren aansluiting op de brede middenmoot van de keukenkampioendivisie. En tot zover in overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We gaan naar Gerrit Vossers voor het weer. En daarna Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.
2: Het weer in de regio.
3: De dag die is begonnen met zon. Het zag er ook wel aardig uit. Maar we moeten toch in de loop van de ochtend al rekening houden met een enkele bui. Er zijn dan ook wolkenvelden, wat zon. En de meeste buien die vallen ook ten noorden van onze omgeving. De wind die is vanmorgen al matig uit het westen. Vanmiddag vallen er meerdere buien en kan het plaatselijk even stevig regenen. En tussen de buien door is er ook geregeld wat zon en loopt het kwik op naar 14 tot 15 graden. De wind die waait nog steeds matig uit westelijke richtingen, maar tijdens buien waait die wat steviger. Vanavond valt er verspreid nog een enkel buitje. De meeste plaatsen blijft het ook droog, vooral in de loop van de avond blijft het overal droog. De wind die neemt ook wat af en komende nacht dan hebben we een zwakke tot matige westenwind en dan koelt het af naar 8 graden. Zondag is het ook wat wisselvallig met buien en zo nu en dan de zon er tussendoor. De westenwind is matig en dan wordt het net als vandaag 14 tot 15 graden. Na het weekend dan hebben we een drogere maandag met een graad of 16. Dinsdag dan hebben we ook een lange tijd droog weer. Is er later weer kans op wat regen of een buitje. Temperatuur loopt dan op naar een graad of 17. En woensdag wordt dan weer een droge dag met meer zon. En dan komt het kwik weer wat hoger uit met 18 tot 19 graden. De wind die is dan veelal zuid tot zuidwesten en over het algemeen matig. Vanaf donderdag blijft het wat wisselvallig met ook zonnige perioden. En dan hebben we donderdag, maar ook de dagen die dan volgen, weer een temperatuur overdag van een graad of 16.

Een aantal groothits reeg ze achter elkaar rond de millenniumwisseling. Anastasia hoorde je en Not That Kind. Muziek van George Ezra, ook nog steeds actief met nieuwe muziek. Dit is een van zijn eerste hits, Budapest.

0: George Ezra, Budapest in dit en dat van alles wat. Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. In het regionieuws hadden we het er al over. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid samen met ervaringsdeskundige Saskia Tiebe de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Een bijdrage van Bart Solman en Ede Vinkenvleugel van regio 8.
1: En dan gaan we vooral kijken van nou hoe toegankelijk is de binnenstad nou eigenlijk? Hoeveel reclameborden staan er op de weg? Hoeveel fietsen of mensen die andere dingen parkeren? Vlaggen? Hoe toegankelijk is eigenlijk de binnenstad voor ons als je niet of weinig ziet?
2: Nou, we willen dat iedereen gewoon veilig en zo over straat kunnen en nergens last van hebben.
3: Nou, ik denk best wel dat er inderdaad wel wat punten zijn waar mensen best wel last van kunnen hebben.
4: Wat als jullie nou zo'n moeilijke situatie vinden? Wat gaat er dan mee gebeuren?
3: Wij gaan eerst zelf kijken of we het kunnen oplossen. Als dat niet het geval is, dan gaan we de mensen zelf vriendelijk verzoeken of ze dat kunnen doen. En daarnaast krijgen wij ook nog labeltjes. Die kunnen we aan de klikkers vastmaken of aan eventuele auto's die dan verkeerd staan. En dan krijgen de mensen gelijk een soort van overzicht van wat ze verkeerd hebben gedaan.
5: Tijdens de wandeling kwamen Tiben en haar hulphond Esja samen met de studenten tientallen punten tegen die lastig kunnen zijn voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking. Toch merkt Tiebe dat mensen begripvol reageren wanneer ze op deze obstakels worden gewezen.
1: Mensen zijn wel heel welwillend. En beseffen dan ook inderdaad dat het niet toegankelijk is. En zijn ook hulpvaardig. Wordt regelmatig benaderd van goh, kan ik u helpen of zal ik u even om dat bord heen leiden.
5: Tiebe vindt het bijzonder dat de studenten zich inzetten voor een toegankelijke Doetinchem.
1: Ja, fantastisch. Ja, het stukje bewustwording bij de jeugd, want dat is immers de toekomst. Maar ook gewoon dat ze ervoor openstaan, dat ze mee willen kijken van hoe kunnen we Doetinchem nog toegankelijker en nog beter begaanbaar maken voor iedereen. Of je nou in een rolstoel zit of een visuele beperking hebt, maar dat ze gewoon kijken van nou, hè, door de bril van mij, waar loop ik zoal tegenaan en hoe kunnen we dat in de toekomst beter doen?
0: Je hoorde Nick Hermsen en Hede Vinkenvleugel vanuit Doetinchem. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid gingen zij op onderzoek uit.

0: als je opgegroeid bent in de jaren 90, dan kun je deze muziek wel waarderen. Dat geldt in ieder geval voor mezelf. Wakefield, Think of You hoorde je in dit en dat van alles wat. The Cars met Drive ook al. En daarmee is het bijna 10 uur tijd geworden om plaats te maken voor Jonny Reijs met Hits bij de Koffie. Je hoort aan het eind van dit uur nog deze van Meteor en Hannah May. En wat wil je van mij?
1: Het zou fijn

0: Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10 heeft René Regeling voor u de meest gezellige Nederlandstalige muziek. Afgewisseld met Duitse, Engelse en instrumentale muziek. En niet te vergeten, om 8:30 het langslopende radiospel Raad waar die staat op Radio Ideaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
9: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi,

0: stall.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Vertrouw dichtbij
3: in de Achterhoek.
2: Hey, Radio, Radio Ideaal.
4: Hits bij de koffie.
5: Jonny Reijnsen.
6: Jonny Reijnsen.

gewoon weer terug naar de jaren 80. Muziek van Cock Robin hoorde je in Just Around the Corner. Goedemorgen, 10 minuten over 10 op deze zaterdagochtend. Het is 10 oktober op de kalender. En als we zo naar buiten kijken, dan is het de herfst begonnen afgelopen week. En of dat allemaal zo blijft, dat horen we zo meteen. Ik heb hem nog niet binnen zien komen, maar ik denk dat hij onderweg is. Onze weerman Renze Kuitert. Daarvoor straks rond half elf, het eerste uurtje eerst maar eens. Rond half elf hebben we natuurlijk het regionale nieuws met Jeanette Schmid. Wat ik al zei, aansluitende de weershow. En een mooie Hollandse drie. Drie Nederlandstalige nummers die hoog in de hitlijsten staan. En die komen straks ook allemaal weer voorbij. Natuurlijk zoals vanouds ook weer veel muziek meegebracht. Zometeen nog Tol Hansen staat nog op de lijst. Met die rhododendron. Nog het goede doel staat nog in de lijst. Dat zometeen. Maar we gaan eerst maar eens even naar OMD. En die hadden toen Orchestra Maneuvers in the Dark. En dit is Forever, Live and Die. Goedemorgen.

Tol Hansen. Hij heeft toen zijn naam omgedraaid. Hij heet eigenlijk Hans van Tol. Maar hij vond het leuk om toch maar te zeggen, ik heet Tol Hansen. En dat was Big City, zijn grote hit. En dit was Achter de Rhododendron. En hij is al overleden in Heer Hugo Waard in 2002 alweer. Dat is even weer geleden. Het goede doel is dit. In Iets bij de Koffie. En de eenvoud.

0: When It Rain It Pours was dat van Luke Combs. En dat was een mooie country muziek. Wij gaan door in de show. Doen we met Daniel Lohuis. En daarna gaan wij natuurlijk naar het regionale nieuws. En dan gaan we natuurlijk gelijk door naar Renze Kuijtels en de Hollandse 3. Zometeen na deze.
1: Je monden van Hall. Dat is wat ik doe. Bekend terrein.

het niks is bekend gedraag. Vreemd genag, de wiede wereld is terwijl via draad en golm.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na meer dan 600 jaar in weer en wind in een weiland in Kilder te hebben gestaan, is het Hagelkruis aan een broodnodige restauratiebeurt toe. Het Hagelkruis is een rijksmonument, wat betekent dat Montferland de plicht heeft het te onderhouden. De reparatiekosten bedragen ruim 13.000 euro. Wethouder Balduk van de gemeente Montferland zegt het belangrijk te vinden dat historische plekken zoals deze worden behouden. Een hagelkruis is een lange houten paal met daarop een ijzeren kruis. In de middeleeuwen werden deze kruisen gebruikt omdat boeren geloofden dat zij akkers beschermden tegen hagel, onweer en boze geesten. Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. Voor veel mensen een klein obstakel, maar voor mensen met een beperking bijvoorbeeld een mogelijk probleem. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Dat deden ze samen met ervaringsdeskundige Saskia Tieben. Tijdens de wandeling kwamen de studenten tientallen obstakels tegen. Daarbij probeerden ze zelf het probleem te verhelpen en waar dat niet meteen lukte, met hulp van anderen. De belangenvereniging 11 Uursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de 11 Uursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de 11 Uursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weerbericht met Renze Kuitert.
2: Jawel, hij zit er weer klaar voor, onze weerman Renze Kuitert. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joni.
2: Hoe is die?
3: Ja, prima.
2: Mooi. Heb je de kas overeind?
3: Helemaal. En, spik en span.
2: Groeit en bloeit het al?
3: Nee, nog niet. Maar hij ziet er gewoon strak uit.
2: Ja, mooi. Het weer ziet er ook wel strak uit als je van de herfst houdt, of niet?
3: Ja, maar het is niet mijn jaargetijden.
2: Okay.
3: Ik heb liever het weer van afgelopen woensdag.
2: Ja.
3: Toen, natuurlijk was het toen ook al heel stemmen. Toen was het nog 23 graden, korte broek aan. Op woensdag ben ik altijd vrij.
2: Ja.
3: Dus lekker in het zonnetje. En ja, de afgelopen dagen een hoop regen gehad. Ik had er in totaal alweer 18 mm nu. En beduidend frisser, 12, ja. 13 graden, donderdag en vrijdag.
2: Was wel even wennen, hè? Eén keer een omslag.
3: Echt wel, ja, ja. Zeker. Ja. Ja. En gisteravond nog een lekker buitje gehad.
2: Ja.
3: Dus, maar goed, we hebben te maken met een herfstachtig weekend. De herfst heeft twee gezichten. Eerst de rustige herfst, die hebben we nou gehad.
2: Ja.
3: En we krijgen nu, ik denk dat het hier allemaal nog wel meevalt hoor. Er komt wat wind opzetten, westenwind en fikse buien, met name in Friesland vandaag.
2: Ja.
3: Ik denk dat we het hier ook niet droog houden hoor, hier in de Achterhoek. Maar goed, het zullen geen tientallen millimeters neerslag worden, zoals ze verwachten in het noorden van Nederland.
2: Nee, waarom is er in het noorden meer dan?
3: Ja, er trekt een lage drukgebied trekt over de Noordzee naar Denemarken toe. Hè.
2: Okay.
3: En het noorden van Nederland zit daar vlakbij.
2: Ja, ja.
3: Dus die vangen zeg maar de meeste neerslag op.
2: Ja, ja, ja. Ja. Maar wat krijgen wij hier vandaag? Blijft het zo mooi of toch
3: ja,
2: wel buien?
3: Wat je zegt? Vanmorgen was het natuurlijk eigenlijk nog wel helemaal kraakhelder. Je ziet wel wat toenemende bewolking.
2: Ja.
3: Ik verwacht toch dat we in de loop van de middag ook te maken krijgen met neerslag in de Achterhoek. Wat ik net al zei, het zullen echt geen tientallen millimeters neerslag zijn. Maar goed, we houden het niet droog en dat gaat door tot, ik denk, zondagmorgen.
2: Oké. Okay.
3: En de temperatuur is alweer toch wel weer ietsjes aan het stijgen. Hè? 14, misschien 15 graden vandaag, met zonnetje erbij. Misschien met een bui dat er nog een klap onweer tussen zit. Of wat hagel. Maar ik verwacht die zwaarste buien eigenlijk gewoon ten noorden van de Achterhoek.
2: Oké. Okay.
3: Maar goed, je weet het niet. Dus even de buienradar in de gaten houden. Want die buien gaan zich wel, die gaan wel activeren vanmiddag.
2: Ook hier?
3: Dus, ook hier, ja. Ja.
2: Okay.
3: Maar goed, je kunt moeilijk aangeven van hoeveel gaat er vallen.
2: Nee.
3: Maar het blijft niet droog in ieder geval.
2: Okay.
3: Nou, dan gaan we een koele nacht tegemoet. Want vergeet het niet, we zitten bijna medio oktober.
2: Ja.
3: Vannacht een graad of 7, 8. En morgen eigenlijk ook wel een vrij aardige dag. Misschien morgen vroeg nog wat neerslag. Dan wordt het in de loop van de ochtend, zeker begin van de middag, wordt het droger. En dan gaan we eigenlijk best wel een redelijk een goede zondag krijgen. En als je dan naar mij vraagt, Joni, van hoe gaat het er verder uitzien? Ja, het lijkt erop dat, dat er nog, toch nog een paar dagen na zomer weer aankomen. Vanaf woensdag, donderdag, vrijdag volgende week.
2: Ja.
3: 18, 19, misschien nog wel 20 graden.
2: Zo.
3: Regionaal.
2: Zo.
3: Ja, en dat rondom jouw verjaardag.
2: Ja, ja.
3: Dat is een unieke prestatie.
2: Nou, moet ik misschien de stoelen maar buiten zetten.
3: Een unieke situatie.
2: Ja.
3: Ja, wie weet.
2: Ja, wat hebben we nu recht op dan qua temperatuur?
3: 14, 15 graden is het langjarige gemiddelde.
2: Ja.
3: Dus nou ja, in afgelopen woensdag waren we natuurlijk, zei ik net al wat over, hè, zaten we op de 23 graden, dat is 8 graden boven normaal.
2: Ja.
3: En ja, met een beetje geluk hebben we volgende week nog een paar mooie nazomerdagen te goed.
2: Ja.
3: En als je dan mij vraagt ook nog, hè, wat zijn dan de verwachtingen voor de week daarna? Dat is natuurlijk heel ver weg nog. Maar het ziet er naar uit dat, dat het heel rustig herfstweer blijft. Rond de graad of 15, 16.
2: Ja.
3: En wat er tevens bij opvalt is dat er heel weinig regen in de verwachtingen zit. Dus van het weekend nog wel, hè, die neerslag.
2: Ja.
3: Maar daarna eigenlijk wordt het gewoon weer droog. Een langdurige droge periode.
2: Oké, het is toch echt wel nodig. Want als je ook de beek en de sloten ziet, staat weinig water in, of niet?
3: Ja, klopt.
2: Ja.
3: Ja, heb je de IJssel gezien?
2: Nee.
3: Nou, moet je eens naartoe gaan. Er staat bijna geen water meer in.
2: Oké.
3: Okay. Maar goed, er is al heel veel regen gevallen de afgelopen dagen. Ook in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland. Dus ik denk dat, dat je dat hier met een paar dagen wel gaat merken. Dat het water in IJssel in ieder geval gaat stijgen.
2: Dat komt wel mogelijk.
3: Het zal niet spectaculair zijn, maar er komt water aan uit Duitsland.
2: Ja, ja. Ik denk dat we meer van genieten moeten. Want eigenlijk is het best aardig herfstweer, toch?
3: Als je ervan houdt, is het prachtig weer.
2: Ja. Nou, de paraplu maar mee, de buienraden maar kijken.
3: En een lekkere warme trui aan.
2: Ja. Nou, dan gaan we het toch zo doen.
3: Ik zou het doen.
2: Renze, dankjewel. Ik zie je volgende week weer.
3: Okay.
2: En wij gaan door in dit programma natuurlijk met de Hollandse 3.
0: De Hollandse 3. De beste drie Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

weer een prachtig Hollandse drie weer voor dit weekend. Het weekend van 10 oktober. En we horen net op nummer 3 de prachtige single van het duo Marloes Oosting en Frank van Etten. En ik weet niet waarom. Nummer 2, Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg. En ze stond vorige week in de Hollandse 3 op nummer 1. En nu is ze gestegen naar nummer 1 en terecht. Dat is muziek van Mariska Hulshoff. Dat is de dochter van Lucas en Gea Hulshoff. Een prachtige single en ik hoor nog je stem. Zo, volgende week weer een nieuwe lijst rond deze tijd. En dat zijn weer de meest gedownloade singles in de Nederlandstalige versie natuurlijk. En we gaan door in de show. We hebben weer muziek klaarstaan. En er komt zometeen nog voorbij. Henk Wijngaard zie ik nog staan. Maar eerst deze maar eens even. Gladys Knight en License to Kill. Goedemorgen.

0: Zet jezelf even koffie, dan zorgen wij voor de muziek en gezelligheid.
1: Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze

haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat...

parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de lattenjas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

Het trieste verhaal van de jas van Lisa was dat van Henk Wijngaard. En we hebben er nog eentje te goed. En dat is tot het nieuws van 11 uur. Dan zijn we zometeen graag een uurtje bij je terug. Graag tot zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gerritsen.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd

0: Net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
8: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
9: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Echte jaren 80 muziek op Radio Ideaal in Hits bij de Koffie. Hoor de muziek van Talk Talk en Living in an Other World. En even kijken, ja. Goedemorgen, deel 2. Hits bij de Koffie dus. Elke zaterdagochtend zijn we er van 10 tot 12. Natuurlijk ook weer in het tweede deel de vaste onderdelen. Straks om 11:30. We hebben natuurlijk het regionale nieuws met Jeanette Smit. En ze praat ons bij over het nieuws uit de Achterhoek. 11:45 nog een mooie piratenklassieker van het vinyl. Zometeen nog de Traveling Wilburys heb ik hier nog. Jannes komt nog voorbij, maar we gaan eerst even naar deze. Die prachtige van Toto en Hold the Line. Goedemorgen, Hits bij de Koffie.

Prachtige muziek, natuurlijk van Jannes, de Piratenkoning van Drenthe, wordt hij ook wel genoemd. En dat is van de CD Liefde is meer. En dan draaiden wij O mijn liefste, ik wil samen zijn. Daarvoor nog die prachtige van Todor en Hold the Line, de Traveling Wilburys kwamen nog voorbij. We gaan naar zometeen Polle Eduard. Maar eerst maar eens even naar deze, die prachtige natuurlijk van Harten.

prachtige muziek van Polle Eduards en ik wil jou. We gaan er nog eentje doen en dan gaan we naar het regionale nieuws hier met Jeanette Smit. En tot die tijd een hele mooie plaat. We kennen hem allemaal, Peter Maffay en dat hele mooie nummer van Doe. Maar wij draaien even Über Sieben Brücken musst du gehen.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Hoe verbouw je een school met beperkte middelen in een arm Afrikaans land? Dat gaan 16 studenten van het Graafschap College vanaf november zelf ervaren. Samen met docenten en begeleiders reizen ze voor bijna 3 weken naar Gambia, waar ze een school en andere voorzieningen gaan opknappen. Het project draagt de naam Beeld voor Gambia. Daarmee willen studenten de technische kennis die ze tijdens hun opleiding hebben opgedaan inzetten om de leef- en leeromstandigheden in Gambia te verbeteren. De studenten worden met workshops en lessen voorbereid op hun reis en het leven in het West-Afrikaanse land. De groep vertrekt op 13 november. De werkzaamheden aan de Heelweg en Helweg bij Aalten zijn vrijdag symbolisch van start gegaan. De straat loopt deels door Nederland en deels door Duitsland. Daarom werken de gemeente Aalten en de Duitse stad Bocholt samen aan de herinrichting. Bij de openingshandeling tilden burgemeester Stapelkamp, stadsbouwraad Welling en leden van de werkgroep Grensbeleving gezamenlijk stoepbanden met grensmarkeringen op. De kruisjes op de banden benadrukken het open karakter van de grens. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen naar verwachting in de loop van november, zodra de werkzaamheden aan de Aaltense weg zijn afgerond. De Graafschap had vrijdagavond dan 3 minuten voldoende om de 3e zege van het seizoen binnen te halen. In een stadion dat ondanks de slechte seizoenstart bijna vol zat, werd Jong Utrecht in een zeer matige wedstrijd met 2-1 verslagen. Nadat de gasten uit de Domstad voor rust de leiding namen en lange tijd mochten hopen op een goede afloop, zorgde verder de jonge Julian Kania diep in de tweede helft voor de ommekeer. Met dit resultaat hebben de superboeren aansluiting met de middenmoot van de keuken kampioendivisie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Zet jezelf even koffie, dan zorgen wij voor de muziek en gezelligheid.

Joke was dat, Susanne Vega op Radio Dial. Het is bijna 11:45, we gaan er nog eentje doen. En dan hebben we zometeen de Piratenklassieker om 11:45. Dat wordt van de Alley Cats en Draai maar als een haan op een toren. Maar tot die tijd eerst even deze van Wimmy. Wimmy Boma, een leven lang.

Ja, de piratenklassieker van deze week. De Alley Cats waren dat en Druimen als een haan op een toren. Dit is Casey en de Sunshine Band. Give it up.

Ja, Bruce Springsteen, oftewel The Boss en My Hometown hoorde je als laatste in dit programma van Hits per de Koffie. Het is bijna 12 uur. Dat betekent zometeen weer hier vriend en collega Martin Bloemendaal. Hij zit er al helemaal klaar voor. Zometeen met zijn middagpotmarie. En natuurlijk vanmiddag nog veel meer programmering hier op Radio Ideaal. Met Rob de Brouwer. Bert Semmeling onder andere. Dat allemaal hier home op Radio Ideaal. Mij betreft graag tot de volgende week. Dan ben ik er weer met Hits bij de Koffie. Ik wens je een heel fijn weekend. En graag tot volgende week dus. Dag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
4: De herfst is begonnen.

0: tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
7: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

muziek uit 1984 geworden. Ja, muziek van Nick Uysho en The Weddell op Radio Ideaal. En dat is een hele goede middag. En vaart welkom terug bij een nieuwe aflevering van Middagpopperie op deze zaterdag, trieste zaterdagmiddag. Ja, schijnt dat de herfst al een beetje begonnen is. Maar de muziek is daar niet minder door, dus blijf gewoon gekluisterd aan de radio. Straks om 12:30, dan hebben we de beurplaats. En binnenkort wat dat verandert. Maar dat hoort u ongetwijfeld allemaal vanzelf nog. Blijf gewoon lekker gekluisterd aan de radio. Ik wil Johnny Reijnsen natuurlijk nog bedanken voor 2 lange hits bij de koffie. Dat was een geweldige show. Muziek onder

Muziek uit 1987 van Redbox en For America. Zometeen de Beunplaats en ook Henk Wijngaarts is nog eventjes onderweg. En die wil nog eventjes 120 varkens naar Beirut brengen. Dat zometeen dus.

Dat was het verhaal van Henk Wijngaards, de zingende truckchauffeur. En die wordt het 120 varkens naar Beirut. En het is bijna half 1 geworden, dus we gaan maar plaatsmaken voor de beurplaats. En deze week gaat hij naar Ulf toe en wordt muziek van de Valtak en op de Tandem. Lucia Taken stuurde mij een mailtje en wou graag een nummer horen van de Valtak en op de Tandem. Fijn dat jullie daar meer luisteren in Ulft, Richard Taken. Groetjes van deze kant. En dat is mee voor jou de aangevraagde plaats. Wie je graag wil horen. Muziek van de Valtak en op de Tandem.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Hoe verbouw je een school met beperkte middelen in een arm Afrikaans land? Dat gaan 16 studenten van het Graafschap College vanaf november zelf ervaren. Samen met docenten en begeleiders reizen ze voor bijna 3 weken naar Gambia, waar ze een school en andere voorzieningen gaan opknappen. Het project draagt de naam Beeld voor Gambia. Daarmee willen studenten de technische kennis die ze tijdens hun opleiding hebben opgedaan inzetten om de leef- en leeromstandigheden in Gambia te verbeteren. De studenten worden met workshops en lessen voorbereid op hun reis en het leven in het West-Afrikaanse land. De groep vertrekt op 13 november. De werkzaamheden aan de Heelweg en Helweg bij Aalten zijn vrijdag symbolisch van start gegaan. De straat loopt deels door Nederland en deels door Duitsland. Daarom werken de gemeente Aalten en de Duitse stad Bocholt samen aan de herinrichting. Bij de openingshandeling tilden burgemeester Stapelkamp, stadsbouwraad Welling en leden van de werkgroep Grensbeleving gezamenlijk stoepbanden met grensmarkeringen op. De kruisjes op de banden benadrukken het open karakter van de grens. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen naar verwachting in de loop van november, zodra de werkzaamheden aan de Aaltense weg zijn afgerond. De Graafschap had vrijdagavond dan 3 minuten voldoende om de 3e zege van het seizoen binnen te halen. In een stadion dat ondanks de slechte seizoenstart bijna vol zat, werd Jong Utrecht in een zeer matige wedstrijd met 2-1 verslagen. Nadat de gasten uit de Domstad voor rust de leiding namen en lange tijd mochten hopen op een goede afloop, zorgde verder de Jong en Julian Kania diep in de tweede helft voor de ommekeer. Met dit resultaat hebben de superboeren aansluiting met de middenmoot van de keuken kampioendivisie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

prachtig nummer blijft het. Deze van UB40 samen met Chrisley Hines, zangeres van de Pretenders en I've Got You Babe. En daarvoor draaien we nog de bumplaats en was het muziek van Vortak met Op de Tandem en ging die naar Ulf toe. En daarna nog met Streeknieuws met Jeanette Smits.

stukje country muziek op jouw radio. Muziek van Billy Joe Spears. En Blinkin' on the Ground op Radio Ideaal. Dus op de ene nog muziek van Amy McDonald. Marco Borsato gaat nog een nummertje van zingen. Maar blijven nog eventjes terug in de tijd. Doen we met de volgende van Harpo. Hier is Movie Star.

heerlijk verzameltje van deze man. Marco Borsato, drijven nummer door jou. En ja, dat was ook bijna de laatste die we nog konden draaien in dit uur. Het eerste gedeelte van Middagpop zit erop. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 1 uur zijn we graag weer een uurtje voor u terug. Zoals ik, tot zo.

0: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend.

0: NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

Heerlijk nummer blijft het deze van de Everly Brothers. On the Wings of the Nightingales. En luisteraars, van harte welkom terug bij het tweede en tevens de laatste bedrijf alweer van dit programma Middagpopperie op deze zaterdag 10 oktober 2026. Straks omstreeks half twee dan werd het rustpuntje en ditmaal muziek geworden van de Eagles. En de Kia Sunrise gaan we draaien als rustpuntje. Maar zover is het nog niet. Eerst om nog muziek van Danny en Marianne Bergen. Danny Christian dus en Marianne Bergen. Zo lekker gaan we ouwe meezingen. De Bad Boys Blue gaan we nog een nummer verdraaien. En ook Bees Den uit Volendam gaan nog een deuntje voor ons zingen. Eerst verder met de muziek van

1985 brachten ze dit nummer uit, The Bad Boys Blue. Met zij is ook een grote hit. And You're the Woman, I'm a Man. Ik kwam hem tegen tijdens het uitzoeken van dit programma. Ik denk, ja, lang geleden dat ik deze gehoord heb. En daarom komt hij ook vanmiddag voorbij. Middag Popri, daar luister je naar. Met muziek van BZM. En hier is Omi Omai.

mooi album van de Eagles. Private Best of the Eagles. Daar hebben we dit nummer Tequila Sunrise. En zij waren dus verantwoordelijk voor het rustpuntje voor deze zaterdagmiddag in het programma Middagpopperie op Radio Ideaal.

0: was dan zo'n lekker gauw ouwe van de heren van de Maal. Altijd herkenbaar natuurlijk. B.F. Geliek. Jaren 70 was het. Die hoorde voorbij komen in het programma Middagpotpourri. Op gewoonlijk zelfs de Radio Ideaal.
1: Middagpotpourri. Een verzameling van leuke muziek op een presenteerblaadje.
2: Martin Bloemendaal. Radio Ideaal.
3: Dramatic. Why's it greased lightning?

prachtig. En dat was de grote doorbraak voor deze mensen. Suzanne en Freek en u hoorden Als het avond is. Ja, en bijna de laatste die we nog onder draaien in dit uur middagpopperie. Laten we gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Want zometeen Rob de Brouwer met zijn muzikale brouwerij. Daarna nog de muziekcocktail met Beth Semmeling. En nog veel meer mooie programma's hier op Radio Ideaal. Dus moeite waard om te blijven luisteren. En Ideaal Plus is er natuurlijk ook nog. Volgende keer is dit programma er weer. Ik ben er morgen vroeg weer met het programma Gouden Groeven. Graag tot dan.

0: Bruggeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt.

0: onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag natuurlijk weer met de beste 70s en 80s. Bedankt collega Martin Bloemendal voor zijn afgelopen twee uur hier op Ideaal met Middag Potpourri. En qua datum zitten we weer in de dubbele cijfers, hè. Het is vandaag 10-10. Ja, we zitten alweer op zaterdag 10 oktober. En natuurlijk, ook zij is weer aanwezig. Koffiejuffrouw Ria. Ja, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ja, ja, ja. We maken er weer een hele gezellige uitzending van. Natuurlijk ook ons item. Natuurlijk de Vlaams-Belgische plaat. En dan gaan we in de maand november, hebben we onderling besloten, nog een maandje mee door. En dan willen we in december zo'n beetje gaan opstarten met een nieuw item. Dat wordt een leuke. Oh, ja, wij weten het al, hè. Nou, we verklappen nog niet. Nee, in november wordt dat vanzelf kenbaar gemaakt. Nou goed, fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent. Waar je ook bent, wat je ook doet. Uit de jaren 70 nu de formatie Down and Tie a Yellow Ribbon, won the Old Hawk Tree. Goedemiddag, welkom. Ja.

Dat was die Silver Pozzoli en Around My Dream. Ja, wij gaan eens even kijken naar wat nieuws zo dadelijk. Wat gaat er zo dadelijk voorbij komen? Want ik heb dadelijk wel een heel erg leuk berichtje over een Belgische politicus. Maar eerst gaan we even met je doornemen dat je verzoekplaten kunt aanvragen. Ja, we maken een uitzondering op de zaterdag. Want als jij een favoriete plaat voor jezelf hebt, herinneringen aan of je wilt het voor iemand aanvragen, dan maken we altijd een uitzondering. We moeten nog even in de e-mail duiken of er nog iets in zit. Dat weten we op dit moment nog niet, maar dat gaan we zo meteen snel doen. Verzoekplaten zijn aan te vragen, mits het natuurlijk uit de jaren 70 of 80 komt, op ons mailadres brouwerij@radioideaal.nl. En mocht je nou toevallig ook nog te binnen schieten dat je denkt van, oh, ik weet nog een echte leuke Belgische plaat, laat dat ook even weten. Mail ons even op brouwerij@radioideaal.nl. Dan kunnen we dat volgende week wel een beetje gaan inpassen. 3 non-stop, daar is het weer tijd voor. Jaren 80, maar we gaan eerst 2 keer terug naar de jaren 70. En deze plaat heb ik al heel lang niet meer gehoord. Dat is wel leuk.

Ja, het blijft gevaarlijk, hè? Praten in je slaap, talking in je sleep. Er zijn mensen die dat doen. Och, och, och, och. Hele verhalen s'nachts, dat kan. Gelukkig heb ik daar geen last van. Wel dromen, ja, dromen doe ik af en toe wel. De raarste dromen, bijvoorbeeld dat je met een boot door de straat aan het varen bent, heb ik wel eens gedroomd. Of op 1 april dat er twee hele grote helikopters het huis helemaal optilden en dan helemaal afgelegen in een weiland neerzetten, dat je morgens wakker wordt. Dat je echt denkt van, waar ben ik nu? Zo van die dromen heb ik wel, maar praten in mijn slaap, nee, dat is nog niet aan mij besteed. Misschien ook beter. Dat is niet goed als je dat gaat doen. Nee, is niet goed. Ja, een Belgische politicus die moet naar het ziekenhuis nadat hij 13 uur lang op de wc had vastgezeten. Ja, er moest een koevoet aan te pas komen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden. Ja, hij moest naar het ziekenhuis en rond 5 uur wou hij even nog snel naar de wc voordat hij naar huis ging. Ja, toen je na zijn toiletbezoek de deur open wilde doen, bleek het slot geblokkeerd. Volgens minister Erens brak een onderdeel op een cruciaal moment af. Ja, hij kon de wc niet meer uit. Hij riep om hulp, bonkte op de deur. Misschien dat in de hoop iemand zou horen, maar helemaal niets. Het bleef stil. En bellen lukte ook niet, omdat hij zijn telefoon niet mee had genomen. Ja, hij had het voor één keer op zijn bureau laten liggen, dus ook dat ging niet. Nou, de hele nacht moest je dus in de wc doorbrengen. En pas rond 6 uur in de ochtend werd de politicus door de schoonmaakster ontdekt. Toen dacht hij van ja, het is oké, maar het was niet oké. Want het lukte haar ook niet om hem te bevrijden. Toen werd maar de militaire politie, die het Vlaams parlement bewaakt, ingeschakeld. Nou, die hebben dus met een koevoet het opengebroken. En Erens moest eerst naar het ziekenhuis vanwege zuurstofgebrek. Hoewel de politicus de hele nacht op een klein toilet heeft moeten doorbrengen, blijft hij er nuchter onder. Het heeft geen zin om je te ergeren, zegt hij, want het had iedereen kunnen overkomen. Overkomen, aldus Erens. Ja, je zou het maar weer meemaken. En dan, vrijheid is dan belangrijk. Nou, doen we toch maar even deze dan. Simple Song of Freedom. MUZIEK

Ja, ik dacht, laten we eens een andere uit de kast halen. Want je hoort altijd maar dezelfde van de Human League. Dat is Don't You Want Me. Die wordt een beetje grijs gedraaid. Terwijl ze andere leuke plaatjes hebben gemaakt, deze Human League. Niet veel, maar dit is dan toch ook leuk. I'm Only Human. Die hoor je wat minder, maar ook net zo leuk. Tim Harden, die hadden we daar nog voor zitten met A Simple Song of Freedom. Voor die minister die dus in België die de hele nacht op de wc heeft gezeten. Nou, we hebben nog wat leuke berichtjes binnengekregen via de mail. Want koffiejuffrouw Ria die zei, we hebben geen post qua verzoekplaten. Maar een John uit Doetinchem die heeft wat leuke berichtjes opgestuurd. Of u die mee wilde nemen in het programma om even voor te lezen. Nou, dat gaan we gewoon doen. Geen enkel probleem. Daarbij wil ik Ria nog even bedanken voor de lekkere cappuccino die hier neer is gezet. En dan gaan we nu zo dadelijk ons item doen. De Vlaams-Belgische plaat komt eraan. Maar Ria, voor ons samen

0: Zaterdag 10 oktober vandaag, de muzikale brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag. Het is zo gezellig hier in de studio. Ach, heel gezellig, ja.
1: Hallo Robje, heb je nog een leuk berichtje?
0: Nou, wel meer eigenlijk, want ik heb dit net in mijn handen gekregen van koffiejuffrouw Ria. En het komt van een John B. Daar staat eronder John B. Of is het niet John B? Ja, John B, inderdaad. John B, ik heb het goed gelezen, uit Doetinchem. En die zegt, beste Rob, ik heb hier nog een paar hele leuke berichtjes. Ja, wat zijn het eigenlijk om voor te lezen? Nou, gaan we even doen. Gisteren heb ik soep gemaakt van alfabet vermicelli. En vanmorgen op de wc kwam er een persbericht uit. Gadverdamme. Nou, cabaret. Draag nooit je oordoppen met keiharde muziek tijdens het stofzuigen. Ik heb net dus de hele benedenverdieping gezogen zonder dat de stekker in het stopcontact zat. Ja, kan ik me niet meer voorstellen. Zolang mijn baas doet alsof ik veel verdien, doe ik alsof ik hard werk. Hoezo een raket nodig om naar de maan te gaan? Bij mij gaat alles naar de maan, ook zonder raket. Als er drie mensen op een hoek van de straat staan te praten, dan is dat een gesprek. Gaat er één weg, dan is het roddel. Ik denk dat er eerder... Ja, dat zouden wel misschien vrouwen kunnen zijn. Hè? Aan tuinieren komt veel water te pas. Grotendeels in de vorm van transpiratie. Dat klopt. En als laatste. Alcohol is je vijand. Maar in de Bijbel staat, heb je vijand lief. Dus zeggen wij, proost. Proost.

Speciaal voor onze kantoormensen 9 to 5. Ja, een beetje een ode aan Dolly Parton, die pas is overleden. En dit kwam uit de begin jaren 80. Goed, we gaan even naar het nieuws en reclame gebeuren. En ja, wat gaat de tijd toch snel? Het is alweer 1 uur bijna voorbij. Dat is niet te geloven. Het gaat echt heel snel. Ja, het lijkt ook allemaal sneller te gaan de tijd. Veel sneller als 10 jaar geleden. Maar goed, misschien ligt het aan mij. Maar ik vind dat wel. Disco muziek uit de jaren 80. Een kleine afsluiter met Jazoo en The Situation. Goed, we mogen weer meedoen. Ja.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
5: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes.

0: Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

gezellig meespringen met de formatie Van Halen. Ja, we zaten net hier een beetje te discussiëren van dat het eigenlijk wel een grote hit was volgens ons in de top 5. Maar dat blijkt helemaal niet zo. Het is raar. Ze bereikte in 1984 nummer 29 als hoogste positie in de Nederlandse top 40. Ik had dat niet gedacht. Ik had ze hoger ingeschat. Maar wel een heel leuk nummer weer om mee te beginnen. Formatie Van Halen en The Jump. Goedemiddag, dit is Radio Ideaal. Dit is de muzikale brouwerij. Dit is Rob de Brouwer nog tot aan 4 uur. Met natuurlijk de break van de zaterdagmiddag. Met de 70s en 80s. En natuurlijk straks weer ons item. De Vlaams-Belgische plaat. En we hebben zo dadelijk weer een heel leuk plaatje uit de jaren 70. Hij is nog niet zo heel lang geleden gecoverd. Maar wij gaan de originele zometeen nog een keertje doen.

Die zeggen dan, hoe kan een zanger zoiets zingen? Die in your arms tonight, dat kan toch eigenlijk niet? Maar dan zing je dat niet meer, nee. Je hoorde de formatie Cut & Crew uit de jaren 80. En we hadden het origineel nog, Stumbled In, van Susie Cutro. Samen met Chris Norman. Chris Norman natuurlijk vroeger van de band Smokey. Hatsiki Day. Ja, je weet het, verzoekplaten, laat het ons weten. Maar ja, mocht je leuke berichtjes hebben, mocht je een item hebben voor de Vlaams-Belgische plaat, je kunt het allemaal mailen. Alles is welkom op de mail. Dat is brouwerij@radioideaal.nl. Daar kun je het allemaal naartoe mailen. Dus heb jij een favoriete plaat, lang niet gehoord, als het maar uit de jaren 70 of 80 komt, mail het even brouwerij@radioideaal.nl. En dan gaan wij ervoor zorgen volgende week dat we er iets leuks mee doen. Het is weer tijd voor 3 non-stop. We gaan zo dadelijk 2 maal terug naar de jaren 70. Maar we gaan eerst naar de jaren 80. En deze beste man ga ik aanstaande woensdag in Amsterdam in het Ziggo Dome live zien. Oh, oh, oh. Lang naar uitgekeken, maar eindelijk, hij komt live in het Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ben daarbij. Ik heb een leuke plek. Bryan Adams. Oh, dit vind ik zo mooi, dit. One to you. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert hier op Radio Ideaal. De muzikale brouwerij.

Altijd leuk. Creedence Clearwater Revival uit de begin jaren 70 met Have You Ever Seen the Rain? Ja, we gaan even naar wat dierennieuws. Ja, dat is weer zo opmerkelijk. Daarvoor gaan we naar Italië. Nou, namelijk de Italiaanse politie die heeft een man betrapt met een grote hoeveelheid schildpadden en papegaaien in zijn auto. De man die was vanuit een haven in Sicilië onderweg naar Malta. De man die heeft de Maltese nationaliteit en probeerde de dieren volgens de douane naar Malta te smokkelen. Dat schrijft de Guardia de Finanza. Het gaat om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. Die zaten allemaal in zijn autootje. De dieren die werden aangetroffen in een auto met onvoldoende ruimte. Ook kon de temperatuur in de wagen niet worden gecontroleerd. De man die wordt daarom naast dierensmokkel ook beschuldigd van dierenmishandeling. 76 van de 77 papegaaien, waaronder kakatoes en ara's, zijn beschermde soorten en vallen daarom onder het verdrag van Washington. Dat schrijft de douane. De overeenkomst werd in 1973 ondertekend en beschermt bedreigde dieren en planten tegen de risico's van internationale handel. Ja, de politie die stuitte op de dieren tijdens een inspectie in de haven van Pozzallo. De auto die stond in de buurt van een aanlegplaats voor een katamaran die naar Malta zou varen. Nou, de politie die heeft de dieren in beslag genomen. De schildpadden en papegaaien zijn tijdelijk opgevangen bij een fokker, waar zij wachten op een geschikte locatie. Ja, het Italiaanse hof die wees een verzoek tot vrijlating van de dieren af. Gaan wij een Italiaans plaatje draaien nu. Eros Ramazzotti.

De disco-muziek uit de jaren 70. En ja, sorry dat hij wat zachter ging, maar... Dit gebeurt eigenlijk nooit, maar... We hebben hier zo'n snoer hangen aan de koptelefoon. En die snoer aan de koptelefoon die bleef net achter het schuifje hangen van het nummer van de Three Degrees. Dus dat werd naar beneden getrokken. En van daar kwamen we heel snel achter dat dat niet helemaal juist was. The Three Degrees and the Giving Up and the Giving In. Eros Ramazzotti met Dana voor Italiaanse muziek. Ook dat is mogelijk in de muzikale brouwerij. Mace bello questo amore. Ja, we springen altijd van de hak op de tak. En dat is zo leuk in de muzikale brouwerij. De 70's en de 80's. Maar dan moet je ook eens luisteren van maandag tot en met vrijdag. In de ochtend, als je daar kans voor krijgt, tussen 10 en 12. Dan hebben we de muziekservice met mij. En dat is ook zoiets. Lekkere feel-good music. En dan kan het ook van hele zomaar naar een Nederlandstalige plaat gaan. Dat maakt het wel leuk. Over Nederlandstalig gesproken, daar komt hij weer aan. Ons item weer dit uur. De Vlaams-Belgische plaat. En dit keer hebben wij gekozen voor een opname van Laura Lin. En deze Belgische zangeres die zingt... Je hebt me duizendmaal belogen.

Ja jongens, zojuist onze Vlaams-Belgische plaat. Laura Lin en je hebt me duizendmaal belogen. En zojuist de formatie Duane Duane. En dat kwam dan uit de jaren 80 met The Girls on Film. Ja, we hebben nog een wilde weetjes hebben we nog enkele. Want namelijk een luiaard bijvoorbeeld, die klimt 1 keer per week uit de boom om zijn behoefte te doen. En Nederland past zo'n 230 keer in het Amazone regenwoud van Zuid-Amerika. En de boa constrictors die kunnen supergoed zwemmen. En de potvissen die slapen verticaal. En dan een kogelvis, die kan zichzelf opblazen tot ongeveer 3 keer zijn normale grootte. Nou, dan zeg ik, dan gaan wij eens even met een bootje de rivier op. Gaan we doen. Ja, en dan doen we het Bonia. I see a boat on the river. Dit is de muzikale brouwerij nog even hier op Radio Ideaal. De break van je zaterdagmiddag.

0: Ja, gezellig. Samen met Boney M. De rivier op. I see a boat on the river. Natuurlijk kwam dat dan weer uit de jaren 70. Ja. Ja, goed. We gaan het weer een beetje opruimen hier. Ja, vorige week zat hier nog Koos Zijp in de plaats van collega Bert Zemmeling. Ja, Koos is onze vaste vervanger op zaterdag. Hè? Hij doet alles. Ja, middagpopperie, muziekcocktail, de muzikale brouwerij. Ja, Koos is allround geworden hier bij Ideaal. Maar goed, ik heb hem weer gezien. Als het goed is, is hij weer op zijn plek zo dadelijk. Bert Zemmeling, die neemt je mee hier vandaag tot aan 6 uur met zijn muziekcocktail. Gezellig blijven luisteren dus. Ja, en ik ga zo dadelijk uit met de Yara Beeks plaat. Dat heb ik beloofd. Maar we gaan eerst nog even meedoen. Kom, even nog. Kom, meezingen met z'n allen hier. Kom op. Ja.
1: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer.
0: Hatje.
1: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer.
0: Ja, de volgende keer. En dan zitten we alweer op 17 oktober. Veel plezier. Zo dadelijk met Bess Hemmelink en zijn muziekcocktail. Ja, ik zie het allemaal weer. De papiertjes en de glazen. Het komt allemaal weer voorbij. En natuurlijk nog eenmaal wil ik het doen. De Yara Beeks plaat. De Yara Beeks plaat. Onze Doetinchemse zangeres. En zij is aanstaande 25 oktober. Dan is zij te bewonderen in de Schouwburg in Lochem, ja. En dat begint 3:30. Een leuke tijd. Ik ga me toch proberen vrij te maken om daar die zondag bij te zijn. Kan het niet beloven, maar ik ga het wel proberen, want ze is ontzettend goed. Yara Beeks nog, met die hele mooie Hold On. Fijn weekend. Veel plezier zo dadelijk met Bert. En tot volgende week.

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
7: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin,

0: Ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
2: Bij Schoenboerder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
3: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock hout.

8 minuutjes over 4 mensen. We werden met deze heerlijke muziek van de Tramps. Shouts. Lekker terug in de tijd. Collega Rob de Brouwer, bedankt voor de afgelopen 2 uur gezelligheid. Lekkere gouden oude muziek, Rob. Ik denk, ik sluit even lekker aan met deze van de Tramps en Shouts. Ook collega Koos Zijp. Rob had het er net nog over. Ook jij, Koos, bedankt voor de honneurs waarnemen van vorige week, de uitzending. Ja, helaas had ik andere verplichtingen bij de baas. Die heb je soms in het weekend ook nodig. En dat is dan maar zo. Gezellig mensen dat jullie erbij zijn. Dit is de muziekcocktail met ondergetekende Bert Semmelink. Met een heleboel lekkere muziek en wat informatie natuurlijk. En we gaan deze draaien van de Bugles. Video killed the radio star.

0: Heerlijke Nederlandstalige muziek deze van Dick Houts. In het begin speelden ze muziek covers van de Rolling Stones en de Eagles, maar uiteindelijk hadden ze hun eigen repertoire gevonden. Een lekkere Nederpop muziek. Dat het de wereld was, dat hoorde je dus. Zo, het is weer tijd voor het volgende.
1: De muziekcocktail Weekendschijf.
0: Ja, de Weekendschijf, dat is niemand minder vandaag als Damian van Os. En de titel is Hard to Get. En dan zou je denken van, dat is een Engelstalig nummer. Dat is het niet, het is Nederlandstalige muziek, mensen. Dus maak je niet ongerust. Damian van Os, geboren in Kerkdriel, is een Nederlandse zanger die al op zeer jonge leeftijd landelijke bekendheid kreeg. Hij begon als kind met zingen op de lokale podia en groeide uit tot een veelgevraagd artiest binnen het Nederlandstalige genre. Zijn stijl combineert het traditionele levenslied met moderne pop-invloeden. In 2023 deed Damian mee aan het SBS6-programma Ministars, waar hij de finale bereikte en tweede werd. Dit zorgde voor een grote boost in zijn carrière en zijn optreden viel zo op dat Mart Hoogkamer hem uitnodigde voor een duet tijdens dienstconcert in Ahoy, Rotterdam. En daar waar Damian op slechts 14-jarige leeftijd zijn optreden deed. Hier is hij met de Weekendschijf Hard to Get.

0: deze dame maakt geweldig lekkere muziek. Ella Langley. Choosing Texas. Klinkt een beetje als country. Volgens mij staat ze nog steeds in de hitlijst. En ik ben niet helemaal zeker. Ik heb het niet nagekeken, maar... En je hoort het allemaal hier in het programma De Muziekcocktail met ondergetekende bedsemmeling. Tot 6 uur bij je met de lekkerste muziek op de zaterdagmiddag. En leuk dat je meeluistert op deze herfstige zaterdag. Ja, dit is helaas gebeurd met het zonnetje, mensen. We gaan richting de donkere dagen. Boney M. draaiden we ook nog Children of Paradise. En daarvoor zat Denise Bloem. En waarom den nicht? En Damian van Os, lastige naam. Hard to get. En dat was onze weekendschijf. Lekker Nederlandstalig nummertje. Tijd voor het volgende, ons regio nieuws. En dat doen we met niemand minder als Jeannette Smit.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Smit. Hoe verbouw je een school met beperkte middelen in een arm Afrikaans land? Dat gaan 16 studenten van het Graafschap College vanaf november zelf ervaren. Samen met docenten en begeleiders reizen ze voor bijna 3 weken naar Gambia, waar ze een school en andere voorzieningen gaan opknappen. Het project draagt de naam Beeld voor Gambia. Daarmee willen studenten de technische kennis die ze tijdens hun opleiding hebben opgedaan, inzetten om de leef- en leeromstandigheden in Gambia te verbeteren. De studenten worden met workshops en lessen voorbereid op hun reis en het leven in het West-Afrikaanse land. De groep vertrekt op 13 november. De werkzaamheden aan de Heelweg en Helweg bij Aalten zijn vrijdag symbolisch van start gegaan. De straat loopt deels door Nederland en deels door Duitsland. Daarom werken de gemeente Aalten en de Duitse stad Bocholt samen aan de herinrichting. Bij de openingshandeling tilden burgemeester Stapelkamp, stadsbouwraad Welling en leden van de werkgroep Grensbeleving gezamenlijk stoepbanden met grensmarkeringen op. De kruisjes op de banden benadrukken het open karakter van de grens. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen naar verwachting in de loop van november, zodra de werkzaamheden aan de Aaltense weg zijn afgerond. De Graafschap had vrijdagavond aan 3 minuten voldoende om de 3e zege van het seizoen binnen te halen. In een stadion dat ondanks de slechte seizoenstart bijna vol zat, werd Jong Utrecht in een zeer matige wedstrijd met 2-1 verslagen. Nadat de gasten uit de Domstad voor rust de leiding namen en lange tijd mochten hopen op een goede afloop, zorgde verder de jongen Julian Kania diep in de tweede helft voor de ommekeer. Met dit resultaat hebben de superboeren aansluiting met de middenmoot van de keuken kampioendivisie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Radio
1: Ideaal. Het is een feestje op je radio met de muziekcocktail. Op Radio Ideaal.

lekker Duitsstalig nummertje deze van Anna-Maria Zimmermann, 1000 Träume weit. Nummertje uit 2020 alweer. Daarvoor zat Gerrit Snijder en hij zong over het Cubaanse café. Lekkere meezinger was dat. En daarvoor hadden we het regionieuws van Jeanette Smit. Dus we zijn weer volledig op de hoogte, mensen, wat er allemaal leeft. Rijl en zeil in de regio hier. Er is lokaal voor de gemeente Bronckhorst in de gemeente Lochem. En dit zijn de heren van Forringer en Cold as Ice.

goed voor diverse bekende nummers. Deze band, The Shadows, en je hoorde Foo Tapper, een nummertje uit 1963, stond één week lang in de hitlijsten. Bereikte daarmee nummertje 7. Marco Schuitmaker draaide we ook nog en Schaam je voor je tranen niet. En daarvoor zat de muziek van Evelien Thomas, High Energy. En Foreigner draaiden we ook nog Cold as Ice. En zoals je dat gewend bent van ondergetekende Bad Sammelink, lekkere Duitsstalige muziek in het programma. En we doen dat met deze van Alexander Rier en Toizend Jaren met Dier.

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.

0: rare happening? Benieuwd naar de mogelijkheden? Of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op www.wdsnacks.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: Taaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct.

0: Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

Ja, in de zomer van 1987 stond ze in vele landen, Europese en Aziatische landen, in de hitparades op nummer 1, deze dame. Desireless en Voyage, Voyage, grote hit toen de tijd, en komt nog steeds regelmatig terug in de NPO Top 2000. We begonnen de tweede uur met muziek van de Gibson Brothers, ook zonder grote hit, Que Sera Qui Mi Vida. En dat is allemaal op deze zaterdagmiddag met ondergetekende Bert Sammelink. In het programma De Muziekcocktail. Een cocktail en hits. De lekkerste hits natuurlijk. Wat dacht je van deze drie J's? En je zit in mijn hoofd.

Zes minuutjes voor half zes. En je hoorde dit lekkere nummertje van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, afkomstig van ons derde soloalbum, gelijknamig getiteld ook Dancing on the Ceiling. En dat was, eens even kijken, in 1986. Was een redelijke hit voor deze man, nummertje 14 in de top 40. En dat allemaal op deze zaterdagmiddag. DJ Utzi draaiden we ook nog, The Hellest Stan. En daarvoor zat de drie J's en je zit in mijn hoofd. Nou, lijkt me best lastig hoor. Dit is er eentje van Hugel en Salto in Jamaican.

Wat een lekkere Nederlandstalige nummer deze van René Vroger en Welen en Hoe de Liefde Gaat. Daarvoor zat de Jugel en Salto en Jamakan, zo'n heerlijke meestam nummertje. Zo mensen, het is tijd voor onze agenda. Ter gelegenheid van een 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO vandaag het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaag zal dit grootste opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege was vanmorgen om 9:30 al open voor het publiek, maar de daadwerkelijke wedstrijd voor het EK is begonnen om 10:00 en zal tot in een kleine uurtjes duren. Entree is gratis. Dit jaar bestaat, of is het 90 jaar geleden dat het Forrest Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Forrest Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige Empo rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten zij hiermee door te gaan. Eerst was de naam Empo's Mannenkoor, waarna de naam al snel veranderde in Kunst na Arbeid. Toen ook mannen van buiten de fabriek toetraden tot het koor, werd de naam aangepast. Zo kwam het Forrest Mannenkoor aan haar naam. Het koor telt momenteel 38 leden, staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gunov. En vandaag verzorgt het Forrest Mannenkoor een jubileumconcert. Het gebeurde in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koningskerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan het concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang van het concert is vanavond om 19:30 en het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Forrest Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen. Nou, het is maar even dat je het weet. Nou, eens even kijken. We hebben nog meer voor je in petto. Zometeen de programmering. En dat is vanavond na ondergetekende bedsamling. Dan is het tijd voor Focus met Gerry Evers. En die start zometeen na 6:00. In deze editie van Focus staat Gerry stil bij de Lichtjesdag Loornen. Samen herdenken in licht en verbondenheid. Daarnaast blikt Gerry terug op het WK Trail GP Netherlands met Dick Bulten, projectleider van deze bijzonder geslaagde Nederlandse editie. En dit was op afgelopen 4, 5 en 6 september jongsleden. Dit en meer in het programma Focus vanavond op Radio Ideaal.

Nou, een stukje programmering voor je. Vanmorgen vanaf 6 uur was het ochtendgloren tot 8 uur. Van 8 tot 10 was het dit en dat van alles wat. Met Bjorn, Jesper, Jeroen en Jeanette. Van 10 tot 12 hits bij de koffie met Hugo Heideman of Johnny Reinsen. Van 12 tot 2 middagpoppie met Martin Bloemendaal. Van 2 tot 4 de muzikale brouwerij met Rob de Brouwer. Van 4 tot 6 ondergetekende bedsammeling, de muziekcocktail. En dat is weer lekker gevarieerde muziek op deze zaterdagmiddag. Van 6 tot 8, zoals ik net al zei, het programma Focus met Gerry Evers. En daarin vanavond aandacht voor, even kijken, de Lichtjesdag Loornen, samen herdenken in licht en verbondenheid. En daarnaast blikt Gerry terug op de WK Trail GP Netherlands met Dick Bulten, projectleider van deze bijzonder geslaagde Nederlandse editie op 4, 5 en 6 september jongsleden. En dit is meer in Focus vanavond met Gerry Evers. Dan eens even kijken, van 8 tot 12 is het tijd voor de zaterdagavondparty op Radio Ideaal, de beentjes van de vloer. Dan gaan we eens even een uitstapje maken naar de zondag, als dat nog gaat lukken. Tussen 6 en 9 is het ochtendgloren, tussen 9 en 11 Gouden Groeven met Casper, Ronald, Hugo of Martin. Tussen 11 en 12 Lord Morris Heuren, het dialectprogramma op Radio Ideaal. En dan van 12 tot 2 vuur in de middag, groetjes en felicitaties en verzoekjes. Van 2 tot 4 non-stop op Ideaal. Van 4 tot 6 de swingende middag met Bettine Hermans. Een lekker gevarieerd muziekprogramma. Afgewisseld met leuke tips en informatie. Tussen 6 en 7 het informatieprogramma achter het kwartaal. Tussen 7 en 8 tussenuur met Casper Zalmink. Een lekker tussenuurtje met gevarieerde muziek. Tussen 8 en 10 sterk zondagswerk met René Regeling. En natuurlijk Raad waar hij staat. Het spelletje wat al sinds jaar en dag meegaat. En dan van 10 tot 12 de Ideaal Jukebox. Ook weer lekkere muziek op Ideaal. Muziek, daar hadden we het over. Dus even kijken, we gaan verder met Duitsstalige muziek. Die Groeptaler en One Night Stands.

Een liedje wat er over liefde gaat van Chris Ria. I Can Hear Your Heartbeats, afkomstig van het album Water Sign. Nummer werd uitgebracht in 1983 op single. En op de B-kant stond het nummer From Love to Love. Er stond nummertje 28 in de top 40 en stond er 4 weken lang. En nummertje 25 in de top 100, 6 weken lang. Het is wat dat betreft best nog een redelijk grote hit geweest voor deze man. Eens even kijken, we hebben nog meer in petto voor je. We hadden trouwens ook nog muziek van, eens even kijken, wat draaiden we nog meer? Journey draaiden we ook nog, Don't Stop Believing. En die groeptalen, Duitsstalige One Night Stand. Ook al doet de titel wat anders vermoeden. We gaan even lekker terug in de tijd met deze gouden oude Nederlandstalige van André Hazes. Het nummer Kleine Jongen. Daarmee wordt het 17:47 uur. Dus we zijn een klein kwartiertje bij je mensen.

Lekker nummertje instrumentaal deze van de Grensland Sextet. Hubertus Polka was dat. André Hazes, de kleine jongen. En daarvoor zat Chris Ria in I Can Hear Your Heartbeat. Een lekkere nummertje over de liefde. Zo, ondergetekende Bert Semmelink, die gaat afscheid nemen van je collega Gerry Evers. Hij staat alweer volop in de startblok en hij jaagt me nog net niet weg hier uit de studio. Maar hij is in elk geval weer druk bezig met zijn programma vorm te geven, laten we het zo maar eens even noemen. En dat komt zo meteen na 6 uur. En dan had ik straks al verteld wat er zo'n beetje in zou zitten. Dus zo meteen blijven luisteren, zou ik zeggen. Uiteraard 7 dagen in de week. Radio Ideaal 24 uur per dag. Lokaal voor de Bronkhorst en de gemeente Lochem. En ondertekende Bedsamling is er volgende week weer tussen 4 en 6. En we gaan eruit met muziek van de Flippers. Moskou in mijn regen.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op
3: één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: De herfst is begonnen.

0: smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En, werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Ideaal Focus. Nieuws, actualiteiten en muziek.

Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus op Radio Ideaal. Het programma waarin we de regio laten spreken, verhalen te leven brengen en natuurlijk zorgen voor de fijnste muziek om je zaterdagavond kleur te geven. Mijn naam is Gerry Evers en ik mag je weer twee uurtjes fijn door dit radioprogramma heen leiden. Want we hebben weer mooie items vanavond. Vanavond besteden we uitgebreid aandacht aan de lichtjesdag Loorne. En dat is dan weer Laren, want daar hebben we het dan over. Een avond van licht, herinneringen en verbondenheid. Twee dames die dit bijzondere evenement dragen, die schuiven bij ons aan straks. Dat is Marleen Jansen, zij is voorzitter. En Joke de Korte, die is penningmeester. En ze gaan vertellen over de voorbereidingen, de betekenis, de vrijwilligers en de kracht van samen herdenken. Want daar hebben we het namelijk over. Maar daarvoor, daar hebben we eerst, ontvangen we nog Dick Bulten. We kijken met hem terug op een indrukwekkende succes van de Trail GP Netherlands. Even kijken, een evenement waar motorsport, techniek, lef en passie samenkomen. En waar de Achterhoek zich opnieuw van de sterkste kant heeft laten zien. En zeker de organisatie van deze mooie Trail GP. En zoals je van Focus natuurlijk gewend bent, hoor je vanavond ook weer hele fijne muziek. We begonnen net met Mo, met het nummer, dat heb jij gedaan. Ja, het is een variatie van alles. Een mix van roots, rock, Americana, singer-songwriter en de warme Radio Ideaal sound, die er natuurlijk weer perfect bij past op een zaterdagavond waarin jij naar Focus luistert. We hebben het over natuurlijk verhalen, emotie, inspiratie en muziek. En dat komt allemaal samen. Dit is het programma Focus. Blijf luisteren naar Focus vanavond. De Trail GP die was trouwens op 4, 5 en 6 september op de Langeberg hier in Zelhem. Dat mag even ter aanvulling. Nou, genoeg introductie wat dat betreft. We gaan lekker wat muziek draaien het eerste uur. Proberen rond 7:30 even onze redactie te raadplegen over het lokale nieuws en het weer voor de komende 24 uur, denk ik, ongeveer. Nou ja, dat weet ik niet, maar dat zoeken we dan even op. Dus daar gaan we nog even naar luisteren naar het nieuws dan. En tussendoor gewoon lekkere muziek het eerste uur. In het tweede uur hebben we de items. Dan 7 uur komt Dick Bulten. En daarna lichtjes in Loorne. Dat allemaal gezegd hebbende, we gaan zo langzamerhand onze leader wegdraaien. We gaan lekker draaien muziek. De volgende wat we hebben op de draaitafel liggen is James Bay, All My Broken Pieces. Fijn dat je luistert. Tell

met Hole in the World Tonight. Wat een geweldig mooi nummer. Maar goed, ik ben bevooroordeeld, dus ik mag dat zeggen, denk ik dan maar. Ja, lokale agenda. Achterhoek rond 10 oktober, zaterdag 10 oktober. In de Heurne, maar goed, dat is al bijna afgelopen, denk ik. Ondernemers die openen hun deuren voor het publiek, rondleiding en demonstraties. In Winterswijk is er een groot feest met muziek, eten en typische Oktoberfest-sfeer. Dat is het natuurlijk ook weer. De Diemse, oftewel Didamse kermis, die is van 10 oktober tot en met dinsdag 13 oktober. Traditionele najaarskermis met attracties en feestavond. Herfstwandeltocht in Bredevoort, zaterdag 10 en zondag 11. Dus daar kun je morgen ook nog naartoe. Routes vanaf de Koppelkerk, keuze uit meerdere afstanden. 50 jaar Inspiration, het jubileumconcert in Halle, zaterdag 10 en zondag 11 oktober kun je daar terecht. Het koor viert 50 jaar met een speciaal jubileumconcert. Het Varsselse feest van vrijdag 9, dus dat is gisteren al begonnen, tot en met zondag 11 oktober. Dorpsfeest met muziek, activiteiten en gezelligheid. Dat is Varsels, dat is dus bij Hengelo, Gelderland. Even kijken wat er nog meer te doen is. Nou ja, van alles. Kijk in ieder geval even op de agenda van Radio en TV Ideaal. Dat kun je dan weer vinden via www.radio, via www moet ik zeggen, rtvideaal.nl of via radioideaal.nl. Dan kom je er ook waarschijnlijk wel, hoor. Dus dat is allemaal geen probleem. Je luistert naar Focus elke zaterdagavond van 6 tot 8. Spraakmakende radio, fijnste muziek. En dan gaan we nog even draaien. De tweede uur hebben we wat gasten. Maar tot die tijd gaan we even nog lekker muziek draaien. Dit is Angel van First Kid 8.

Jeanne Freek. Ook dat in focus met het nummer Kwijt, zo heet de titel dan. Ze maken nog steeds ja, toch wel fijne muziek natuurlijk. En daar draaien we ook in focus. Een mix van Americana, singer-songwriter, rock, pop. Je kunt zo gek niet bedenken. Muziek in de breedste zin van het woord, om het zomaar even mooi te zeggen. Dit is Black Friday van Tom O'Dell.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na meer dan 600 jaar in weer en wind in een weiland in Kilde te hebben gestaan, is het Hagelkruis aan een broodnodige restauratiebeurt toe. Het Hagelkruis is een rijksmonument, wat betekent dat Montferland de plicht heeft het te onderhouden. De reparatiekosten bedragen ruim 13.000 euro. Wethouder Balduk van de gemeente Montferland zegt het belangrijk te vinden dat historische plekken zoals deze worden behouden. Een hagelkruis is een lange houten paal met daarop een ijzeren kruis. In de middeleeuwen werden deze kruisen gebruikt omdat boeren geloofden dat zij akkers beschermden tegen hagel, onweer en boze geesten. Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. Voor veel mensen een klein obstakel, maar voor mensen met een beperking bijvoorbeeld een mogelijk probleem. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Dat deden ze samen met ervaringsdeskundige Saskia Tieben. Tijdens de wandeling kwamen de studenten tientallen obstakels tegen. Daarbij probeerden ze zelf het probleem te verhelpen en waar dat niet meteen lukte, met hulp van anderen. De belangenvereniging 11 Uursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de 11 Uursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de 11 Uursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we wolkenvelden, zon. Vooral in de ochtend was het nog meest droog. Maar in de middag gingen toch wat stevige buien vallen. Ook trok de wind aan, ging soms stevig waaien. En de temperatuur kwam uiteindelijk nog uit op 14 tot 15 graden. Vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Komende nacht is het meest droog bij een graad of 8. En morgen moeten we ook nog rekening houden met een enkele bui. De temperatuur zal dan oplopen naar 14 tot 15 graden. En tussen de buien door is de zon er ook af en toe bij. Na het weekend dan is de wind wat meer om naar zuidwesten richtingen. En dat merken we maandag al. Dan kan het een graad of 15 tot 16 worden. En dinsdag en woensdag hebben we meer met een zuidenwind te maken. En dan kan het 18 tot 19 graden worden. De kans op neerslag is in eerste instantie vrij klein. Mogelijk dinsdagavond nog een enkele bui. Maar daarna dan wordt het weer wat minder warm richting het volgend weekend. En dan gaan we weer richting de 16 graden. En dan neemt de wisselvalligheid ook weer wat toe.

fijn nummer, hè? Dicht bij het vuur van Raccoon. Het is een heel nieuw nummer. Het nummer gaat over familie, samen zijn, het missen van dierbaren, vooral tijdens de feestdagen. Dicht bij het vuur heet dat dan. Het lied, wat ik al zeg, het draait om warmte, verbondenheid, herinneringen. Bart van der Weijden die schreef de tekst, zoals bij alle Raccoon eigenlijk nummers. Hij vertelt dat het gemist, vooral tijdens feestdagen, oud en nieuw en dat soort evenementen nogal voelbaar is. Fijn nummer. Gewoon dicht bij het vuur van Raccoon. We gaan lekker verder met Fans Joy met Clarity.

0: Ja, dit soort muziek draaien we ook in Focus. Sandra Friese, ze komt uit Hummelo en met het nummer Spotlight. Dat is echt een rockbitch wat dat betreft. Ze is al regelmatig hier in de studio geweest om gezellig met haar te praten. Ik heb ook een jingletje van haar. Dat laat ik even horen.
1: Hey, ik ben Sandra Friese en ik luister elke zaterdag van 6 tot 8 naar Focus op Radio Ideaal. Jij toch ook?
0: Nou ja, jij toch ook, neem ik aan. Dus wat dat betreft. We gaan lekker verder nog tot de klok van 7 uur. Want dat is deel 1 van Focus. Na 7 uur, mijn eregast zou ik al bijna zeggen. Die is inmiddels al binnen, Dick Bulten. Hij zit al helemaal klaar om gezellig met ons te gaan praten over de Trial GP Netherlands. Want dat was eigenlijk de editie die afgelopen september heeft plaatsgevonden hier in Zelhem. Daar gaan we met hem over praten. Een beetje een after interviewtje van hoe het allemaal is geweest. Dus blijf zeker luisteren. Het is de moeite waard. We gaan nog even muziek draaien van Chris Stapleton met het nummer Starting Over.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo-Gelderland.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Feestvieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd.
1: .nl.
2: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles.

0: dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
2: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio, Radio Ideaal.
3: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

0: tweede nummer begint al. Welkom bij een nieuwe, bij het tweede uur moet ik eigenlijk zeggen van Focus op jouw radiostation, Radio Ideaal. Het eerste uur hebben we lekker wat muziek gedraaid en het tweede uur, ik had al wat aangekondigd dat we een gast in de studio hebben. En we hebben twee items trouwens, maar het eerste gaat over de Trial GP. En de gast in de studio is Dick Bulten. Dick, goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Ja. We hadden eigenlijk afgesproken om naar het geweldige evenement van 4, 5 en 6 september jongsleden hier in Zelhem op de Zelhemse Langeberg om eens een nagesprekje te houden hoe het allemaal is geweest. Hè? Als ik nou een eerste indruk van jou mag, nou die eerste indruk heb je misschien al een beetje gehad, maar een indruk in een paar woorden hoe jij dit evenement hebt ervaren.
1: Heel erg druk en heel erg geslaagd. Korter kan ik het eigenlijk niet maken.
0: Twee echt trefwoorden. Gelukt zeg je en geslaagd. Of heel erg druk, zeg maar. Want als je het hebt over voorbereidingperiode, het is al meer dan een jaar dat jullie bezig zijn geweest. Hè? Kun je daar ons iets over vertellen?
1: Nou, daarmee bedoelde ik ook heel erg druk. Mm-hmm. Want om het heel erg concreet te maken, op 9 december 2024 hebben we als club het besluit genomen dat we opnieuw deze wedstrijd voor het wereldkampioenschap zouden gaan organiseren. Maar omdat wij weten dat we in Zelhem op de Langeberg daar heel veel voorbereiding voor moeten doen, hebben we gezegd, we nemen daar de tijd voor. En we hebben dus ruim een jaar zijn we bezig geweest, en uiteraard niet elke dag, maar zijn we bezig geweest om de hindernissen aan te passen aan het niveau van de deelnemers. Daar zijn we dus al een jaar mee bezig geweest. Daarnaast moet het hele financiële plan ingevuld worden. Helaas is de trial sport een kleine sport, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. Dus je kunt niet bij 2 of 3 grote sponsoren je financiële behoeften dekken. Wij hadden daar 92 sponsoren voor nodig. Die moet je allemaal benaderen. Daar moet je allemaal afspraken mee maken. En die afspraken moet je dan uiteraard ook nakomen. En er zit gewoon enorm veel werk in. Te meer dat je ook ondertussen nog 50 controleurs, observers, zoals dat dan netjes heet, moet opleiden. Die hebben we allemaal niet bij de club. Dus die hebben we bij clubs in Nederland. Alle clubs hebben daaraan meegewerkt, maar ook enkele clubs uit Duitsland en België, om die 50 gekwalificeerde mensen bij elkaar te krijgen, die dan toch maar 2 dagen bereid zijn om als controleur, als jurylid aanwezig te zijn. Nou, tel je dat allemaal bij elkaar, nou, dan is het een hele klus.
0: Ja, even een stukje terug. 2019 was de eerste editie hier in Nederland op de Langeberg in Zelhem. Hè. Dat was, daar hebben we het al over, 7 jaar geleden. Ik dacht eerst in het begin toen ik hoorde van toen de ZMC of de FIM, hoe moet ik dat zien trouwens? Die hebben jou gevraagd, hè, van wil jij dit voor 2026 ook weer organiseren? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, zo gaat het wel een klein beetje. Mm-hmm. Wat wel bekend is dat wij in 2012 en 2017 hebben we wedstrijden voor het Europees kampioenschap georganiseerd. En daar krijgt het FIM, de wereldorganisatie, krijgt er natuurlijk alles van mee. En toen hebben we het verzoek gekregen en ook de behoefte was er wel om een stap verder te gaan. En dat had tot gevolg dat we in 2019 dus de wedstrijd voor het wereldkampioenschap georganiseerd hebben. Mm-hmm. Nou, dat doen wij dan op onze manier, op zijn Nederlandse manier, secuur, betrouwbaar, zoals wij denken dat sport gepresenteerd moet worden. En dat had tot gevolg dat na die wedstrijd dat de FIM, dus de internationale motorsportorganisatie, ons bijna elk jaar wel een mail stuurde of een bericht stuurde van wanneer mogen wij weer naar Zelhem komen. Omdat wij natuurlijk naast dit soort evenementen ook een club zijn met heel veel andere activiteiten, clubniveau, nationaal niveau, past het ten eerste niet echt in agenda's, maar ten tweede, het vraagt zoveel tijd van een aantal mensen die zich daar helemaal vrij voor moeten maken om dit voor te bereiden. Dat we dus pas in 2024 gezegd hebben van nou, wij gaan het weer doen, maar dan in september 2026. Waarmee we dus tijd hadden om het allemaal goed op de poten te zetten.
0: ZMC heeft jou eigenlijk min of meer verzocht van, beste Dick, wil jij dit hele project weer gaan leiden? Want dat is jouw rol eigenlijk in de afgelopen editie ook wel geweest. Hè? Een soort projectleider, projectmanager, baas, houten methode, regelaar, van alles en nog wat. Maar dat is eigenlijk wel een beetje jouw rol toch geweest?
1: Ja, dat is ook mijn rol en ik wil die rol ook. Kijk, ik heb een beetje verstand van deze tak van sport.
0: Hoewel je nooit zelf gereden hebt, hè?
1: Maar goed, waar weinig mensen weten, dat ik wel 9 jaar lang de bondscoach van de trial selectie in Nederland geweest ben. Maar dan praten we al over de vorige eeuw.
0: Maar we gaan eens een keer een podcast maken, Dick, samen over jouw hele carrière. Dat lijkt me een goed plan.
1: Zouden we ook kunnen doen, maar dan gaan we wel heel ver terug. Maar ik heb in de wereld, in Europa, heel veel motorsportevenementen bezocht. En dan zie je dus allerlei dingen waarvan je denkt van, goh, dat kunnen wij ook. Of ik zou dat anders doen, of dit lijkt nergens op. Kijk, in 2012, 2017 bij de EK's en later ook bij de WK had ik dus als voorzitter van de ZMC een leidinggevende rol. Nou, die ligt mij, die ambieer ik ook. En ik ben zelfs zo arrogant dat ik denk dat ik het ook kan. En ik heb het hele grote voordeel dat ik dus 24/7, oftewel elke dag van elke week, beschikbaar ben om deze zaken te regelen zoals ze geregeld moeten worden.
0: Ja, nou, dat ik het kan, zei je net. Nou, dat is wel gebleken. Sowieso de 2019-editie, maar ook de afgelopen editie, hè. Nou doe je dat niet alleen. Kun je niet alles alleen natuurlijk. Je hebt handjes nodig, mensen die dingen uitvoeren. Maar ook, zeg maar, WK-niveau non-stops bouwen. En dat is samen met Arnold van der Broek gebeurd. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Van misschien wel je hele team wat daar deze WK heeft meegewerkt?
1: Nou ja, ik zei net van dat ik wel dingen wil gaan doen. Maar dan moet je dan gelijk in één adem bij zeggen. Dat je dus dat gewoon niet alleen kunt. Daar heb je een team mensen voor nodig. Nou, en een van die meest belangrijke zaken daarbij is dus dat jij de hindernissen op WK-niveau moet brengen. Nou, die hadden wij dus niet. En dan is er in Nederland maar één man. Oud-Nederlands kampioen trial, Alex van der Broek. Die dus de kwaliteit heeft om deze hindernissen op niveau te bouwen. Nou, dan was het 9 december 2024 dat ik dus tegen het bestuur zei, ja, ik wil. Ik wil dit wel doen. Ja. En ik heb de andere dag heb ik Alex gebeld of hij ook wel over voldoende tijd beschikte om, we zijn daar wel 35 dagen met het verbouwen bezig geweest. Nou, we hebben daar een zakelijke afspraak over gemaakt. Want hij moet natuurlijk ook brood op de plank brengen.
0: Zeker.
1: Bij de vriendin.
0: Heeft ook zijn eigen bedrijf.
1: Bedrijf. Nou, ja. We hebben daar goede afspraken over gemaakt. En we hebben een plan gemaakt. En we hebben daar lokale loonbedrijven bij betrokken. En een aantal mensen van de club voor de hand- en spandiensten. En dan ga je het gevecht aan, zou ik al zeggen. En dat gevecht is dan tegen de tijd. Want de datum 4, 5, 6 september 26, die staat daar natuurlijk wel geschreven. En daar moet je naartoe werken.
0: Ja, want er is een internationale kalender. Dus het is niet alleen maar lokaal. Dus je moet met allerlei, de FIM ook, hè, dat is de wereldorganisatie, moet overal ook rekening mee houden en plannen. Als je het hebt naar, als je het hebt over, de wereldtop is toch wel geweest qua rijders natuurlijk. Hoe kijk jij terug op het niveau, zeg maar, van non-stops en rijders? Hebben ze het moeilijk gehad, de rijders? Of was het met twee vingers in de neus? Of meneer Bouw, of hoe heet hij ook alweer? Die is wereldkampioen geworden. Zelfs op de Langeberg in Zelm, hè?
1: Nou, kijk, wij weten natuurlijk best vrij goed hoe het wereldniveau is van deze mannen.
0: Ja.
1: En dat is vooral in die trouwe GP-categorie is belachelijk hoog. Maar we hadden ons vooraf wel voorgenomen dat het niet zo zou gebeuren, net als in 2019, dat meneer Bouw naar een wedstrijd met één strafpunt richting Spanje huiswaarts keerde. Dus we hadden ons huiswerk wat dat betreft wel gemaakt. Oftewel, Alex en zijn team heeft dusdanig kunnen bouwen dat dus het aantal strafpunten die wij vooraf voor meneer Bouw in petto hadden, die heeft hij wel gehaald.
0: En waar heb je dan over? Sorry, aantal? Ongeveer? Weet
1: de
0: je
1: eerste
0: zo?
1: Dag had hij 19 strafpunten op zaterdag. En de tweede dag had hij er 10. En dat had ook deels met de weersomstandigheden te maken die de zondag beter waren dan de zaterdag.
0: Ja.
1: Maar goed, je kunt het extreem moeilijk maken voor de mannen. Maar je moet natuurlijk wel rekening houden dat meneer Bouw niet met zijn unieke talent niet de enige deelnemer is. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de anderen dus zeg maar constant volledig in de fout gingen.
0: Nee, ja. Maar het was een hartstikke goed niveau. Even naar zeg maar het publiek en reacties daarop. We hadden net in het voorgesprek gezegd, ja, rond 5000 bezoekers zijn er geweest in dat weekend. Het leek veel drukker trouwens, moet ik zeggen. Maar ze stonden massaal langs zeg maar, de non-stops, de secties waar gereden werd. Met name zeg maar, de tribunesectie. Je noemt zelf maar even de naam, denk ik me zo. Het zag er allemaal zo mooi uit. Mensen konden het centraal allemaal bekijken. En dan weer naar de volgende non-stop. Dus het was gewoon super georganiseerd. Het publiek was heel enthousiast van reacties die wij in ieder geval meekregen. Hoe kijk je er zelf naar?
1: Nou, net zo. Maar dat was ook de insteek. De FIM, die Wereldbond, die heeft een tijd geleden eens een keer een kreet naar buiten gebracht van dat ze de sport populairder, belangrijker voor het publiek willen maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, we zijn, om ons te oriënteren, zijn we nog naar Andorra geweest om te kijken hoe de wedstrijd daar verliep. Nou, met alle respect, kijk, wij kunnen niet tegen de hindernissen aan die daar in de Pyreneeën gebouwd worden. Maar als publiek moet je een halve bergbeklimmer zijn om tegen die hellingen bij de diverse hindernissen te komen. Nou, en wij hebben bij de Langeberg in Zelm het hele grote voordeel dat we een afgesloten terrein hebben. Waar we prachtige hindernissen hebben die allemaal op loopafstand van het publiek te bereiken zijn. En om het dan voor het publiek nog aantrekkelijker te maken, nog comfortabeler te maken, nou, dan bouw je er een tribunebouw bij. Dan zorg je dat de catering daaromheen klopt. Je moet ook zorgen dat de entreeprijzen aantrekkelijk blijven, want dat is tegenwoordig ook nog wel een dingetje.
0: Ja, zeker.
1: Dat je kunt parkeren op korte afstand van het evenement. Nou, dat hebben wij met deze organisatie, of bij de ZMC, op de Langeberg, hebben we dat allemaal in de hand. En daardoor kun je dus een heel mooi evenement neerzetten. En als de weergoden dan ook nog je in de kaart spelen, wat ze in dit geval zeker deden. Nou goed, dan kun je spreken achteraf van een zeer geslaagd evenement voor deelnemers en publiek.
0: Mooie woorden. We gaan even een plaatje draaien, zijn we zo weer even terug. De Gaslight Anthem, dat is de band die ik heb uitgezocht met het nummer American Slang. Het slaat niet echt hier op de trialspot of zo, maar het is wel een lekker nummer. We zijn zo weer terug met Dick.

0: Het is wel een nummer wat eigenlijk wel past bij de Trial GP. Bij de motorsport hebben we het dan over. Wat een acrobaten zijn daar bezig geweest. Dat is echt geweldig om dat te zien. We zijn met Dick Bult aan het praten. Dick is de projectmanager. Was is de projectmanager van de Trial GP 2026 editie. Wat 4, 5 en 6 september heeft plaatsgevonden hier op de Langeberg in Zelheim. Wat een geweldig mooi evenement. We hebben al even gesproken hoe het er zo'n beetje aan toe is gegaan en zo. Dick, als je het nou hebt over jouw hoogtepunt van zeg maar die drie dagen, dus niet in de voor, maar echt van de wedstrijd, van het wedstrijdweekend, is je dan iets bijgebleven? Dat je,
1: dat is voor mij is dat eigenlijk altijd hetzelfde moment. En dat is in dit geval als je dus zeg maar meer dan anderhalf jaar bezig bent met voorbereidingen en je komt dan op de vrijdag, de dag voor het evenement. En de vlaggen en de spandoeken staan allemaal strak in het veld. De hindernissen zijn mooi opgebouwd. De parkeerplaatsen of de camping staat vol met deelnemers. Of het paddock moet ik dan eigenlijk zeggen.
0: Ja, dus,
1: nou,
0: ja.
1: Dat is voor mij het moment dat ik denk van nou, nu hebben we alles strak voor elkaar. Laat maar komen. En dat vind ik gewoon een geweldig moment dat je dus dan kunt zien van nou, we zijn er klaar voor.
0: Als ik, mag ik ook een moment noemen dat ik zeg van, ik vond het hele evenement geweldig. Maar wat ik wel op laatst ook mooi vond, de hele commissie die op het podium stond, ter afsluiting. Jij stond naast Tony Bouw, de wereldkampioen. Jullie keken elkaar min of meer innig aan en zo. En dat is een soort historische foto geworden. Ik vond dat zo'n mooi moment. Want uiteindelijk ben jij de organisatie van het geheel, zeg maar, van het evenement. En hij is de winnaar van dat evenement. Dus als je het zo bekijkt, is dat wel een aparte foto geworden, laat ik zo zeggen.
1: Nou, dat is het ook. Dat is ook je noemde het geloof ik zelfs een iconische foto of ik heb het ergens gezien.
0: Ja.
1: Nou, dat was ook wel een momentopname. We kennen elkaar een klein beetje van andere wedstrijden en onze eerdere wedstrijd. Kijk, hij weet ook drommels goed wat wij in Zelm voor kunsten en toeren moeten uithalen om deze wedstrijd te organiseren. En op dat moment komt hij op het podium om ons, en dat was natuurlijk een stukje vooraf georganiseerd, want ik wilde graag dat hij onze commissie de bloemen zou overhandigen, maar dat het dan vervolgens op een manier gebeurt zoals het gebeurd is en daar staat dan toevallig de fotograaf om dan op het juiste moment te knipsen en dat die foto ja, die is wel via de socials rondgegaan. En hij is de grote man van de trialwereld. En dan op sportief gezien gebied. Nou ja, ik mag dat dan zijn voor Zelm als organisator. Daarvan mag ik het gezicht zijn en de spreekbuis zijn. Maar gelukkig stonden de andere mannen van de commissie ook op het podium. Want die hebben allemaal hun aandeel gedaan. Geleverd. En laten we heel simpel zijn. Alleen kun je er helemaal niks van. Je moet het met een team doen. Nou, we hebben het met een team van 7 man. Daarnaast ruim 100 medewerkers per dag. Nou, en dan kun je samen een geweldig evenement neerzetten.
0: Dat is ook wel gebleken wat dat betreft. Hey Dick, nog even in het kort. Want de tijd is altijd lastig. Als je gezellig aan het praten bent over leuke dingen, dan vliegt de tijd. Nou, anders ook wel trouwens hoor. Maar vliegt altijd wel. Bij afgelopen woensdag hebben ze afscheid van je genomen, min of meer. Althans, het was het was geen echte feestavond, denk ik. Maar wel een moment waar jij toch ook wel van denkt van misschien, ja, nu stop ik ermee. Want dat is wat je gaat doen, hè? Althans in grote lijnen, hè?
1: Ja, nou, dat heb ik vooraf ook aangegeven. Dit wordt dan mijn laatste kunstje. Er waren diverse mensen die zeiden, ja, dat heb je al eerder gezegd. Dat klopt ook. Maar ik had me nu samen met mevrouw, had ik dat wel goed overlegd. En gezegd van, nou, ik denk dat het nu tijd wordt om inderdaad te stoppen. Dat heeft een aantal redenen. Mijn leeftijd is inmiddels dusdanig ver gevorderd dat het hier en daar wat meer moeite begint te kosten. Maar van de andere kant merk ik ook dat door diezelfde leeftijd die ik heb, ook merk dat hier en daar wat generatiekloofjes ontstaan. Nou, de ZAMC is mij dusdanig lief dat ik graag wil dat die club gezond en geen gedoe verder kan. En daar vond ik het nodig om dan te zeggen na de WK, ik stop op met mijn organisatorische activiteiten. Ik ga op de zaterdagmiddag nog lekker een paar uurtjes kantinedienst doen.
2: Blijf je doen?
1: Ik blijf dat doen. Ik ga bij de club trials lekker als controleur op de Langenberg mijn bijdrage leveren. En ik ga op grote afstand kijken en waarschijnlijk genieten hoe de nieuwe generatie de ZAMC bij de hand neemt en daarmee gewoon verder gaat. En ik heb daar een vrij duidelijke keuze in gemaakt. Dat betekent ook bijvoorbeeld 31 oktober aanstaande is de 47e editie van de Jan van Beekrit.
2: Mm-hmm.
1: Daar ben ik 46 jaar zeer nadrukkelijk ook mee bezig geweest. En ik heb nu met mijn vrouw vakantie geboekt in die weken van de enduro. Met andere woorden, ik ben er dan gewoon niet bij.
2: Je noemt je vrouw Bessie in dit geval. Want zonder haar steun was dit ook nooit zo gelukt, hè?
1: Nee, maar dat mag duidelijk zijn. Maar goed, zij is ook een klein beetje de oorzaak van dat dit allemaal ooit 60 jaar geleden begonnen is.
2: Okay.
1: Want zij was dan toevallig het buurmeisje van de vrouw van Jan van Beek.
2: Ja.
1: En de rest is history.
2: En daarom is het leuk, Dick, om daar eens een keer een podcast over te maken. Hoe dat toen gegaan is.
1: Ja.
2: Dus daar gaan we een keer aanspreken. We moeten afsluiten. Onze volgende gasten zitten alweer klaar. Ik moet eerlijk zeggen, Dick, ik heb enorm van je genoten. Eigenlijk al jaren doen we dat wel samen. Wat ik eigenlijk zou willen doen is je bedanken voor de inzet waar je altijd toch voor de gemeenschap hebt gedaan, voor ZMC hebt gedaan, maar ook voor Ideaal. We zijn de afgelopen WK, zeg maar editie, waren we mediapartner. Nou, dat is echt gewoon allemaal perfect gelopen. We zijn daar zelf als organisatie zeer tevreden over hoe wij zijn ontvangen en de mogelijkheden die we hebben gehad en zo. Dus daar zijn we je ook zeer dankbaar voor. De hele organisatie trouwens. En geweldig dat je vanavond weer hier was. Dank je wel.
1: Nou, heel graag gedaan. En wie weet, tot later.
2: Nou, daar ga ik nog wel vanuit. We gaan dat een keer organiseren. Dick Bult, dank je wel dat je er was. Fijn weekend en we houden zeker contact.
1: Oké, prima. Dank je wel.

0: Je luistert naar Focus op Radio Ideaal. Dit was een bandje Hozier met het nummer Too Sweet. We gaan naar ons volgende onderwerp. Want we zijn vanavond een druk programma, laat ik zo maar even zeggen. Want we hebben te gast in de studio Marleen Jansen. Zij is voorzitter van Lichtjesdag Loonen. En Joke de Korte, zij is penningmeester van de Lichtjesdag Loonen. Dames, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, dank
0: je. Ja, leuk. We hebben al een poosje contact, zeg maar, via mail en zo over het evenement wat jullie organiseren. En begin ik even bij Marleen, als je dat goed vindt.
2: Ja.
0: Lichtjesdag Loonen. Jij bent trouwens de voorzitter, hè? Van,
2: ja, klopt, ja.
0: Is het een stichting trouwens? Of?
2: Het is een stichting, ja, klopt.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En kun jij ons en onze luisteraars uitleggen, wat is de Lichtjesdag in Loonen?
2: Ja, nou, het is 12 jaar geleden begonnen als Lichtjesavond. En we hebben altijd op de eerste zondag van november hebben we Lichtjesavond. En 2 jaar geleden hebben we het omgedoopt tot Lichtjesdag. Op die dag komen mensen naar de begraafplaats, maar sinds 2 jaar ook naar de kerk en het cultuurhuis. We hebben het een beetje aangepast, omdat het weer vaak 1 november een beetje slecht is. En we hebben een nieuwe doorstart gemaakt. En nu is het evenement in de kerk, in het cultuurhuis en er is een activiteit op de begraafplaats. In de kerk is dit jaar is er een koor. En het gaat erom dat we de overledenen herdenken van, dat is natuurlijk de opzet, niet alleen van afgelopen jaar, maar iedereen die komt kan overledenen herdenken van afgelopen jaren. Als je zeg maar iemand 20 jaar geleden bent verloren, kan dat op die lichtjesdag ook herdacht worden.
0: Mm-hmm.
2: En als je niemand hebt in je omgeving, kun je natuurlijk altijd in het nieuws kijken. Er is natuurlijk oorlog en van alles in de wereld aan de hand. Dus het hoeft niet specifiek om iemand te gaan. Maar het gaat om het herdenken van overledenen. En de mensen die ontmoeten elkaar op de begraafplaats, in de kerk en in het cultuurhuis.
0: Ja. Ik ga even naar Joke toe. Joke, was het iets van 14 jaar geleden of 19? Wat was het ook alweer? Wanneer was het begonnen?
1: 12 jaar geleden.
0: Oh, 12 jaar. Kijk, ja. Jullie weten dat beter dan ik natuurlijk. Maar,
1: ja, 12 jaar geleden.
0: 12 jaar. Wat was daar de aanleiding van, zeg maar?
1: De aanleiding was een groep mensen die dat gestart zijn. Met z'n 6 of 7e. Die zijn dat samen gestart. En uiteindelijk hebben die bedacht van, we gaan een lichtjesavond doen. Dus alleen op een avond.
0: Ja.
1: En alles op het kerkhof was dan alleen daar gesitueerd. En alles was donker, met allemaal kaarsen werd het verlicht. En dan was er ook af en toe een koor. Dan was er een gedicht, er werden dichtgedichten voorgelezen. En uiteindelijk is die groep deels gestopt en heeft een deel het weer overgenomen. Ik ben ook tussentijds, 6 jaar geleden gok ik ongeveer, penningmeester geworden. De oude penningmeester overgenomen en nu weer penningmeester geworden. En zo hebben wij dat eigenlijk voortgezet.
0: Ja, want als je het over de organisatie hebt, hè, ik hoor in een stichting, maar hebben jullie leden of zo? Om te zeggen, ja, penningmeester, moet een contributie, wordt een contributie betaald? Of sponsoren?
1: Geen,
0: of,
1: nee, er hoeft geen.
0: Waar ben jij penningmeester over, zeg maar?
1: Ik ben penningmeester over de kosten die we maken om het te organiseren. En dat is wordt deels gedaan door vrije giften, sponsoren, donaties. Mm-hmm. We hebben ook een groep vrienden van. Die betalen elk jaar hun eigen bijdrage, wat ze wensen, wat ze willen. En zo hebben wij toch eigenlijk best wel onkosten om het te organiseren. En daarom ben ik nog steeds penningmeester. En ja, moeten we het alle van vrije giften en donaties hebben om er rond te komen.
0: We gaan zo natuurlijk nog even over de dag zelf hebben, 1 november. Mm-hmm. Hè? Maar nog even over de organisatie. Want je had net van vrienden van of zo.
1: Ja.
0: Hoeveel vrienden van zijn er bijvoorbeeld? Hoe groot moet ik me jullie stichting voorstellen?
1: dat zijn op dit moment niet zo superveel vrienden. Maar wel best wel wat donateurs er ook bij. Maar het is allemaal vrijblijvend. Dus die vrienden hebben toen de tijd zich ingeschreven met een mailadres. En die krijgen een maand van tevoren krijgen ze nog een berichtje dat het nieuwe... de nieuwe lichtjesdag of lichtjesavond, wat het toen was, weer georganiseerd wordt.
0: Ja.
1: En dan is hun keuze of ze iets overmaken of niet. En daarvan kunnen wij het weer organiseren.
0: Ga verder.
1: Die vrienden, dat is vrijblijvend.
0: Ja, oké.
1: En een stukje privacy. Eigenlijk.
0: Ja, want ik zag hem, Marleen, ik zag nog ergens op een website of zo van Lorne, van de plaats Lorne is ook een website, hè?
2: Ja.
0: Die hebben het over alleen maar over een avond.
2: Ja, nee, dat klopt. Het is natuurlijk, zoals Joke zegt, het is begonnen met de avond, lichtjesavond. Maar twee jaar terug is er een doorstart gemaakt. De kerk, die heeft het kerk... Ik ben niet zo heel goed thuis in het kerkelijk gebeuren. Maar er is een afsluiting van het kerkelijk jaar. Normaal gesproken eind november.
0: Mm-hmm.
2: En hun hebben dat verplaatst naar... dezelfde dag als lichtjesdag, lichtjesavond valt. Dus toen hebben we gezegd, het is een lichtjesdag. Het herdenken 's middags en 's avonds op de begraafplaats in de kerk en het cultuurhuis heeft in principe niks met de kerk te maken. Geen kerkelijk gebeuren, laat ik het zo zeggen. Maar... de kerk is natuurlijk een multifunctioneel gebouw. We kunnen daar gewoon gebruik van maken. Dat is het hele mooie ervan. En het hele mooie is dat als 's ochtends in de kerk de overledenen van afgelopen jaar worden herdacht. En wij haken daar eigenlijk 's middags bij aan. Maar voor ons is het dus wat ruimer.
0: Ja.
2: Maar staat eigenlijk heel Laren die dag in het teken van herdenken.
0: Ja.
2: En licht.
0: En ja, licht, want daar gaat het natuurlijk om. Het ligt een belangrijke... onderwerp op deze dag, zeg maar.
2: Ja.
0: Als je het hebt, nog even over de organisatie. Is het een vrijwilligers? Het is wel een stichting, maar vrijwilligers. En hoeveel vrijwilligers zijn er bijvoorbeeld?
2: Nou hebben we natuurlijk een projectkoor dit jaar erbij. Het zijn 25 mensen.
0: Oh ja, ik zag wat foto's met oefenen en repeteren, geloof ik, of zo. Ja, ja, leuk.
2: Ja. En ook allemaal vrijwillig. De dirigent doet het vrijwillig. Er is straks een toetsenist en een gitarist. Allemaal op vrijwillige basis.
0: En
2: er zijn een aantal, ik denk een stuk of 15 of 20 mensen... die verzorgen dat er op de begraafplaats lichtjes staan... en die het cultuurhuis en de kerk inrichten voor die dag, voor 1 november, zeg maar.
0: Daar wel in sfeer is. We gaan zo zeg maar hebben over wat gebeurt er nou precies. Want jullie hebben ook een heel schema met tijden en dat soort dingen. Dus dat in ieder geval even belangrijk voor onze luisteraars... dat ze ook horen van, mochten ze naartoe willen... van wat speelt daar allemaal, wat gaat er allemaal gebeuren. We gaan even een plaatje tussendoor draaien. Je kunt thuis even een kopje koffie pakken. Of naar het toilet, dat mag natuurlijk ook. Ik heb een beetje een nummer in de sfeer... Bijgezocht. Het is van Danny Vera en dat is het nummer Rollercoaster.

0: een fijn nummer. Danny Vera met Rollercoaster. Dat is de titel van het nummer. We hebben Marleen Jansen en Joke de Korte. Zij zijn van de Lichtjesdag Loone. En we praten over de organisatie wat daar op 1 november gaat plaatsvinden. Over het programma moet ik zeggen. Maar ook de organisatie die erachter zit. Daar hebben we net al wat een en ander van gehoord. Marleen, als je het hebt over... zeg maar, hoe lang zijn jullie met zo'n organisatie bezig trouwens? Ben je daar wel een jaar mee bezig? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat klopt wel. Nou, in het voorjaar hebben we eigenlijk de eerste vergadering. Om te kijken hoeveel vrijwilligers we hebben. En wat het programma dan gaat worden. Of we mensen gaan vragen om een gedicht voor te dragen. Mm-hmm. Of dat we muziek gaan inhuren voor in de kerk. En dit jaar was het dan natuurlijk een projectkoor. Dus hebben we zeg maar advertenties gezet in de Kijker, in de Berkelbode en op Facebook en in Kerkklanken. Nou, daar kwam een stroom van reacties op. En precies, ja. Precies, het kwam precies goed, zeg maar.
0: Ja, ja. Want wat zochten jullie voor een koor in dit geval, maar passend in het, zeg maar, in het onderwerp, in de dag?
1: Ja, bij de advertentie staat er natuurlijk wel van dat het gaat om Lichtjesdag, om het herdenken van de overledenen. Dus iedereen die zich daarmee verbonden voelt, die mensen geven zich op. En er moet er natuurlijk een beetje afstemming zijn van tenor en alt en bas en sopraan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar ik vond dat wel een mooi gebeuren. Want als er een advertentie kwam in de Kijker, nou, dan kwam bij mij de telefoontjes of de mailtjes binnen. En een paar dagen later stond het in de Berkelbode, zeg maar. En dan kwamen er daar weer.
0: Ja.
1: En uiteindelijk waren het precies 22 mensen. En de dirigent, de toetsenist en de... En even kijken.
0: Gitarist. Ja. Ja, ja. Ja. Ik zag al op de social media ook allerlei berichtjes. Daar zijn jullie ook wel redelijk actief in. Ja, met het maken van wat sfeerfotootjes van oefenavonden en dat soort dingen.
1: Ja, klopt.
0: Dus zo hou je de mensen wel betrokken, denk ik,
1: ja,
0: bij zo'n geheel.
1: Ja,
0: hè? Ja. Ja. Nog even een vraag over de verwachting. Want verwachten jullie nu echt, zeg maar, mensen ter plekke die daar zeg maar, aan meedoen? Of hoe moet ik dat zien? Of in de kerk, of Joke, kun jij er misschien iets over zeggen?
2: Dat is eigenlijk best wel lastig. Je hoopt altijd graag dat er veel mensen komen. En nu misschien met het koor, dat ook die mensen zeggen van... oh, die neemt die en die en die allemaal mee. Dus dat zou ook super zijn. Dus heb je al gelijk weer wat extra mensen. Het is altijd heel lastig om een verwachting te hebben op zulke... tenminste op de lichtjesavond toen, een lichtjesdag. Ik vind het wel persoonlijk super mooi dat het aansluit bij de kerkdienst en daarna. En zelfs de kinderen van school worden erbij betrokken. En ons hele dorp wordt erbij betrokken. Dat ook iedereen die avond een lichtje aan kan steken. En de verwachting hoeveel mensen er komen. Dat is altijd, denk ik, gissen. Dat is moeilijk.
0: Ja, is ook
2: je hoopt veel en het leeft wel. Maar ja, dat weet je eigenlijk niet.
0: Nee, andere jaren, ervaring van andere jaren. Altijd wel druk.
1: Ja, 200 tot 300 mensen komen daar.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Ja.
0: Oh, dat vind ik nog wel een redelijk aantal.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja.
1: En met kinderen is dit jaar... vorig jaar voor het eerst dat er dat zeg ik niet goed, want het was natuurlijk op de begraafplaats ook al.
2: Ja.
1: Maar dan kwamen er een stuk of 5, 6 kinderen, hooguit 10. Maar afgelopen jaar, omdat er op de scholen aandacht voor is geschonken en is er ook gevraagd vanuit de commissie, zeg maar. En die hebben overleg gehad met de hoofden van de scholen. Of de kinderen iets konden doen. Die hebben allemaal een potje gemaakt. Er zijn er 40 kinderen geweest.
0: Ja. Oh, echt?
1: Ja, en dan kregen ze bij ons een klein
2: lichtje.
1: Een klein lichtje erin.
2: Ja.
1: Dus dat, en dan konden ze dan in de kerk. Vorig jaar was het bij het lichtsnoer buiten. En dit jaar is dat in de kerk zelf. Kunnen ze dat potje neerzetten. Dit jaar komt er ook een boom. En dan kunnen ze het onder de boom zetten. Dus we zorgen altijd dat die kinderen. Die willen we graag betrekken erbij.
0: Dat is ook wel heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, ja, dat het voor jong en oud, maar dat de kinderen er ook vertrouwd mee zijn. Worden ook goed begeleid. Vorig jaar hebben ze een steentje gekleurd. Dit jaar gaan ze wat anders doen. Dus nog een klein beetje een verrassingje. Maar proberen bij de kinderen ook aan te sluiten.
0: Kun je onze luisteraars meenemen in het programma? Wat er op 1 november allemaal gaat gebeuren. Laat dat maar eerst maar eens even doen.
1: Ja. Nou, om 10 uur is kerk, van 10 tot 11. Maar dat kan natuurlijk ook een beetje uitlopen. En dat is een kerkdienst ter herinnering van de overledene van dit jaar. Mm-hmm. Ja. Of vanaf november vorig jaar, dat kan ook. Maar in ieder geval over dit jaar.
0: Maar dan heb je het alleen over de overledenen in Laren.
1: In Laren, ja. Klopt.
0: Okay.
1: Alle mensen die iemand zijn verloren in dit jaar, die worden uitgenodigd. En dat is dan een uitgebreide kerkdienst om die mensen te gedenken.
0: Okay.
1: En dan om van 5:30 tot 7:30, dan is het lichtjesdag het gedeelte waar Joke en ik bij betrokken zijn. En dan is het cultuurhuis, de kerk en de begraafplaats gaan we verlichten met heel veel lichtjes. En er is een activiteit voor de kinderen. Er is muziek, dat koor is er dan. Er zijn gedichtenlezers. Mensen krijgen een kopje koffie bij binnenkomst. En
0: goed verzorgd dan wel.
1: Ja, dat is echt heel goed verzorgd. Ja.
0: Dan is het moeilijk om aan te geven hoeveel mensen er komen natuurlijk. Maar op de begraafplaats zelf is ook 's avonds, want dat zei je net. Hè?
1: Ja.
0: Dat
1: is, van 5:30 tot 7:30.
0: Ja, oké.
1: En daar is ook muziek. Daar is een vuurtje, een vuurkorf. Julian Meutstegen, die maakt daar, die speelt gitaar en die zingt. Allemaal gepaste muziek natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar is ook, en er zijn mensen die gaan alleen naar de begraafplaats. En er zijn ook mensen die gaan alleen naar de kerk en het cultuurhuis. Maar er zijn ook mensen die gaan naar allebei.
0: Dat is een keuze die je gewoon zelf mag maken natuurlijk. Ja. Je bent op alle dingen, op alle zeg maar items ben je welkom.
1: Ja.
0: We moeten toch zo langzamerhand gaan afsluiten. Maar wat zou je zeg maar onze luisteraars nog mee willen geven? Zeg maar, kom er naartoe natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar er zit een gedachte achter. Er zit een verhaal achter. Hè? Het herdenken van de overleden mensen en dat soort dingen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Ja. Maar kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, het herdenken, maar ook het ontmoeten van anderen. En woorden van troost. Dat is ook echt belangrijk.
0: Ja.
2: Iedereen komt met zijn eigen verhaal. En het eigen verhaal kan iedereen naar luisteren. En dat is voor iedereen gepast. Dus
0: zeker,
2: ik krijg altijd kippenvel als ik die mensen zie. Dan krijg ik nu weer dat ik denk van iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En dat is van door iedereen en bij ons ook voor iedereen welkom. Iedereen is welkom.
0: Ieder mens is de één en heeft de eigen
2: verhaal.
0: Als mensen wat meer informatie willen, waar kunnen ze dat vinden?
1: Op Facebook.
0: Maar kun je daar iets van noemen? Is dat gewoon zoeken op Lichtjesdag?
1: Ja. Als je lichtjes naar Loorne, dan kom je er wel.
0: Dan red je het wel, zeg maar.
1: Ja,
0: maar daar kun je ook het programma bekijken in de tijden. En dat je een beetje weet van... Okay.
1: Ja, en in het dorp, daar gaat je ook een verzorger. Daar komen allemaal posters te hangen. Bij de supermarkt, de bakker en de slager en het cultuurhuis. Dus er is veel aandacht voor. En wat we nog wel een beetje onder de aandacht willen brengen... is het zou mooi zijn als iedereen op die dag... een potje met een vaccinelichtje, een kaarsje buiten zet. Dan zou heel Laren verlicht zijn op 1 november.
2: Dat zou super zijn.
1: Dat zou echt heel mooi zijn. Daar proberen we zoveel mogelijk aandacht aan te geven. Vorig jaar is dat een heel klein beetje gelukt, omdat dat de eerste keer was. Heel misschien gaat dat zich nog uitbreiden.
0: Je hoort al een muziekje op de achtergrond.
1: Ja.
0: Het is bijna 8:00. We moeten afsluiten. Ik vond het geweldig dat jullie er waren. En even het verhaal hebben verteld. Dank je wel daarvoor. En ook voor alles wat jullie doen. Om daar iets moois van te maken. Dus ik vond het fijn dat jullie er waren.
2: Wij ook. Graag gedaan.
1: Ja.
0: En heel veel plezier.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja, hiermee komt een einde aan deze editie van Focus op Radio Ideaal. Dit was de editie van 10-10-2026, want dat is het alweer. Volgende week zaterdag ben ik er weer en dan hebben we weer een heel uitgebreid programma. Dus zeker de moeite waard om dan weer te luisteren. Ik wens je een fijn weekend en tot de volgende week. Dag!

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde de ochtendweertreiner op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte.

Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens...
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij...

Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de

pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee.

doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.